0: onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right now.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens onderzoekers komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht. Bij aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken, met 2 goals en een penalty goal. Het weer, het is wat kouder door een noordwestenwind met maxima tussen de 20 en 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
3: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
6: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
3: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Het is 2 juli alweer.

0: Christopher Cross om mee te beginnen op deze donderdagmorgen. And it's all right. Nou, dat is fijn, dat is natuurlijk altijd prettig. Kunnen we lekker van start gaan. Het ochtendprogramma hier op 105, Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Ook op deze donderdag, de 2e juli, maken we daarop geen uitzondering. Evenwel niet met collega Benito van Amersfoort, die is aan het genieten, neem ik aan tenminste, van een welverdiende vakantie. Dat laatste weet ik zeker. Maar goed, Benito is tot halverwege deze maand geëxcuseerd. Dat betekent dat ik hem deze week nog waarneem. Volgende week wordt er een andere oplossing voor bedacht. Want ja, ondergetekende gaat ook een keer met vakantie. En dat gaat komend weekend ook nog een keertje gebeuren. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wees erbij. En om 10 uur trouwens gewoon weer de dondereditie, hoe kan het anders, van Haarlem werkt met goede vriend en radiocollega al heel wat jaren, Jan Gaus. Maar zover is het nog niet.
1: Honderdvijf is er voor Haarlem.

0: muziek.
1: Nieuwe muziek van Alex Warren. Hier op 105 in het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de donderdag. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. En de muziek is nooit ver weg. Don't.

0: In Excess, Never Tear Us Apart. Moeten we ook niet doen. Ik hou je gezelschap tot aan 10 uur op deze donderdagmorgen.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Jubel. The Ocean House hier op 105, nieuwe muziek. Er zijn zorgen over mogelijke bushaltes aan de Janssen hier in Haarlem. Straks meer daarover.

0: En grote dingen, little things. Het is tijd voor
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Als onderdeel in de programmering en in het format. Zeker in het ochtendprogramma Muziek uit de buurt. Vroeger heet het Muziek uit Haarlem. Dat was een keertje veranderd. Muziek uit de buurt met Sandra van Nieuwland.

muziek uit de buurt. Sander van Nieuwland, op 105. Deze donderdagmorgen nog één keer vroeg op. Voor de meeste van jullie is het dan weekend. En misschien zelfs wel richting vakantieperiode. Schoolvakanties in ieder geval natuurlijk. Eens even kijken, het loopt richting 7:30. Zometeen het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. Op de Spanjaardslaan is gisterenmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog relatief rustig op de Noord-Hollandse wegen. Op de A4 is het al wel file rijden vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 12 kilometer met een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

Calvin Harris samen met de Ragabone Man en de Giant hier op 105. En het is een beetje tegen het eind van het eerste uur van Tros op Ramel deze donderdagmorgen hier op 105 in Bedrijf. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
5: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft ja 1.

0: 2021 nodig als het brede steun wil.
1: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel pro- als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
2: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen 50 kilometer file in totaal en veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 23 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten oponthoud. Dat is deels te wijten aan de afgesloten A44 richting Amsterdam. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Half uur vertraging op de A9 nu vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Heemskerk. En op de A22 Beverwijk-Velsen 20 minuten vertraging bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
5: Je heet je even achter van harte welkom op deze donderdagmorgen. Het ochtendprogramma tot 10 uur. 105.

Hell. Inderdaad, Flash in the Pan. Hey, St. Peter, goedemorgen. Even officieel aftrappen, 2 uur van het ochtendprogramma deze donderdagmorgen, 2 juli alweer. Jawel, we staan aan de vooravond van de, ja, toch wel vakantieperiode over het algemeen natuurlijk. De school, ja, als we al niet vrij zijn op dit moment, maar in ieder geval in onze regio vanaf, ja, zeg maar, dit weekend zal de grote uittocht wel gaan beginnen. Met mensen die dan toch ook de vakantie moeten en opnemen. Tot 10 uur zijn wij Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Oftewel 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma Vandaag de Dag, vandaag de donderdag. Met muziek, nieuws, informatie, weer verkeer en wellicht nog wat meer. Ik zei het al, niet met Benito van Amersfoort, die meestal vast op de donderdag zit. Want Benito die is op vakantie, dat is al een week of 2 denk ik inmiddels. Dus nou goed, hij plakt er nog 2 weken aan en daarna is hij gewoon weer van de partij op de donderdagmorgen. Nou, voor de fans weten ze dat ook weer, ben je weer helemaal gerustgesteld. Eens even kijken, nieuwe muziek van de Backstreet Boys. 105.

Bottle Up. Backstreet Boys, hoorde je nieuwe muziek. Onderhandelingen tussen het COA en het Amsterdamse beleggingskantoor Egeria om een asielzoekerscentrum in de Horrorflat aan de Zeilweg te vestigen, zijn stuk gelopen. En de gemeente Haarlem wil die flat nu zelf gaan kopen. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij

Thomas Gunn. You give me joy. Loopt nog een tijdje mee bij ons in de playlist hier op 105. Vandaag de donderdag, doen we nog tot aan 10 uur. Goedemorgen.

Toch weer van een tijdje terug. Purple Disco Machine en Bad Company. Werkzaamheden aan het spoor tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee. Vandaag en morgen de hele dag rijden er dan geen treinen. ProRail is vannacht gestart met het vervangen van een deel van het spoor om storingen in de toekomst te kunnen voorkomen. Werkzaamheden duren tot en met zaterdag. En dan 5 uur in de ochtend voor het gemak. De NS zet uiteraard bussen in ter vervanging van die treinen die niet kunnen rijden. Laten we het daarop houden. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je het allemaal. Veel bijdrage uiteraard van onze eigen redactie. En topics uit de programma's die we hebben uitgezonden op radio, tv of online, wat dan ook. Interviews, kun je dat nog even rustig teruglezen, luisteren of bekijken. Maakt allemaal niet uit. www.haarlem105.nl. Tot 10 uur het ochtendprogramma hier op 105 op deze donderdagmorgen. Het is vandaag 2 juli. Vandaag de dag. Vandaag de donderdag. Hoe logisch kan het allemaal zijn?

Goedemorgen. 105 in bedrijf op deze donderdagmorgen. 2 juli, het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de donderdag. We doen het nog tot aan

Sad Girls, nieuwe muziek van David Guetta. Magnetron heeft eerder deze week een flinke rookontwikkeling gezorgd in het centrum van Haarlem. Straks meer.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Evie Rollier en de Heat. Zeker over de hittegolf van de afgelopen week. Zou bijna iets anders kunnen natuurlijk. Eens even kijken, vast onderdeel in de programmering en in het format, zeker in het ochtendprogramma. De muziek

Sjarin Govaert in het kader van de muziek uit de buurt. The Good Life. Ik zei het al, bij ons op de website lees je er alles over. Bij een hotel aan de Lange Veerstraat in het centrum van Haarlem veroorzaakte Magnetron eerder deze week behoorlijke rookontwikkeling. Rond 2:50 op de maandag werd er een brand gemeld. Er werden meerdere hulpdiensten met spoed naar het hotel gestuurd. Dus ja, maandag niet, dat was dinsdag, even voor de duidelijkheid. Moet niet overdrijven natuurlijk. Nou ja, goed, de brandweer had de situatie snel onder controle. Het pand geventileerd, zo gaat het dan, om de rook weg te krijgen. Meerdere personen waren toen nagekeken door personeel van de ambulance. En dat is natuurlijk van het inademen van de rook. Dat is nooit zo gezond, dus... Nou ja, hoe de rook in het apparaat is ontstaan is niet helemaal duidelijk. Maar goed, er zal toch wel iets gesmeuld hebben. Of er heeft iets lang ingelegen, zeg maar. Nou, in ieder geval, het is denk ik toch met een sisser afgelopen, mag je dan stellen. Nogmaals, je leest dat allemaal op onze eigen website. www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze Kimberly Luske.

Calvin Harris, samen met Jazzy. En Satisfy. Nou, dat zijn natuurlijk. Even kijken, we naderen een beetje het einde van het tweede uur. Zometeen het NOS-journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
3: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij

0: aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
1: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De 70 kilometer file in de regio Noord-Holland, maar de ochtendspits stelt niet heel erg veel voor. A7 Hoorn-Zaanstad, 10 minuten vertraging bij Purmerend Noord. 10 minuten op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. De A27 vanuit Almere naar Gorkum, dus verder door voor knooppunt Rijnsweer. 12 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging op de N208, Sassenheim-Haarlem. Half uurtje tussen Lisse en de aansluiting met de N207 rijdt het langzaam over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
4: Goedemorgen, het derde uur van het ochtendprogramma. Zo even na 9 uur alweer.

Molly en Jerry. En there's no stopping us. Misschien een tip voor de disco train vanavond bij collega Remco van Lanting. Van Lanting? Remco Lanting. Ja, zo moet ik het zeggen. Disco train tussen 9 en 11. Na 105 sessions natuurlijk vanavond weer. Jawel. Dat was zomaar even een tip voor onze Remco, wil ik maar denken. Tot 10 uur doen we het nog. Het ochtendprogramma hier op 105 in bedrijf. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles en iedereen die er verder bij wil horen. Getuigen van wil zijn. Wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Kost je niks extra's. Dus van harte uitgenodigd. Tot 10 uur nog muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Straks nog de editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws. Vandaag gelezen door Trace Abeling. Jawel. Nieuwe muziek van Livingston.

Paper Crown, de muziek van Livingston hier op 105 in het ochtendprogramma. Daar houden we van. Daar houden we van, dus we zoeken ze ook wel even uit natuurlijk. Eens even kijken, ik zei het al, de onderhandelingen tussen het COA en het beleggingskantoor van die, ja, die eigenaars is van de Zeilweg 245, de beruchte horrorflat. Die onderhandelingen zijn stuk gelopen. Dat valt onder meer af te leiden uit voorstellen omtrent de begroting van de gemeente Haarlem. En de gemeente Haarlem stelt er ook maar voor om het gebouw zelf te gaan aankopen en aan het COA te gaan verhuren als AZC. Je leest er alles over in de regionale nieuwsmedia. Straks meer nieuws in het Haarlem 105 nieuws.

Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Is wel lekker cool waarschijnlijk daar, ja. Goedemorgen, vandaag de dag. Vandaag de donderdag 2 juli vandaag.

0: John Legend, All of Me.
1: You give me all of you.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt, hier op 105. Chef Special. Ja, en er volgend jaar een punt achter zetten natuurlijk. Jawel.

Ja, special in het kader van de muziek uit de beurt hier op 105 in bedrijven. Het ochtendprogramma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. In het weekend zijn we er ook nog tussen 7 en 9. Zometeen de editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt de ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. En de rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn max te zitten. Kopers zitten daardoor steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen. Over 3 jaar hoef je bij het stemmen niet meer overweg te gaan met een stembiljet zo groot als een tafellaken. Dat verdwijnt definitief en maakt plaats voor een kleinere variant die we waarschijnlijk voor het eerst bij de Europese verkiezingen gaan gebruiken. Het Nederlands elftal is terug in eigen land. Gisteravond landen spelers en staf op Schiphol. Niet alle internationals die vlogen mee. Sommige spelers zijn naar hun vakantieadres gevlogen. Het weer nog bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon weer door bij 20 tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio stelde niet zo heel erg veel voor. Ja, de file op de A4 die stond er wel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam nog steeds 23 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Nieuw-Vennep. Met 40 minuten vertraging. Maar verder nog 10 minuten oponthouden op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom. Bij Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: en Bloemendaal. 105.
1: Lincoln Jesser hoort hier Back to Love op deze donderdagmorgen. Nieuw muziek, daar houden we van, zeker in het ochtendprogramma, de Lost Frequencies.

Lost Frequencies. Omstreden cabaretier Rogier Kalman is geweerd uit de Leifel in Heemstede. Straks meer. Yes.

Sam Hernshaw en Hair Down, Hair Down, Hair Down. Dat geldt niet voor mij in ieder geval. Dat ik zou me daar niet schuldig aan maken. Geen haar op mijn hoofd die te gaan denken, hoor je denken. Cabaretier Rogier Kalban is voorlopig niet welkom voor een optreden in de Luifel in Heemstede. Ja, waar gaat het om? Sterk Bloemendaal, Heemstede. En dat was voorheen wij Heemstede, vandaar dat ik ook even aan die naam moet wennen. Hij heeft de eerste gesprekken over het huren van de theaterzaal in een vroeg stadium beëindigd. Volgens de welzijnsorganisatie daar passen de uitingen die de cabaretier heeft zijn website heeft gedaan, niet bij de maatschappelijke functie van de organisatie. Goed, daar lees je alles over in de regionale nieuwsmedia. Ik ga daar verder maar niet op in. Je mag er alles van vinden en over denken. Dus. Maar het is al opmerkelijk. Wel een bijzonder nieuwsfeit in ieder geval. Nou, tot 10 uur doen we het nog. Het ochtendprogramma op deze donderdagmorgen.

Niall Horan. It tastes so good to me. Nou, niet zo hard out zou ik zeggen natuurlijk. Zo, tot zover deze dondereditie van Vandaag de Dag. Morgen vroeg op met collega Rob. Rob Jonker is je gastheer. Hij zit hier dan om 7 uur op de bok in de studio. Zometeen na 10 Jan Gaals met Haarlem Werkt.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met 1 kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. 1 kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
3: Ja, met Calvin Harris, Satisfy en Alex Warren, Fever Dream. 105.

Alan Zorn. En het gaat alweer hard. Natuurlijk met de honkbal. Ja. Week. Meer dan een week. 26 juni begonnen, tot en met 4 juli in het Pimeliers Park in Haarlem. 6 ijzersterke landenteams doen mee aan de tweejaarlijkse honkbal-evenement in Haarlem. Vanaf 1961 wordt dat al georganiseerd. Een enorm feest daar in Haarlem-Noord, de Haarlemse honkbalweek. Ik heb straks voor je Lincoln Jesser. Ik schrok even. Ik denk, hé, hij gaat beginnen. Lekker op, hè? En Back to Love. Maar nu is Brian Ferry en Slave to Love.

jaren 60, begin de jaren 70 was dit. De Beach Boys. En toen hadden ze deze sound al. Ik kan je vertellen, er zijn heel veel huidige artiesten die daar nog steeds helemaal naar luisteren hoe ze dat toen hebben gedaan. Ja. Ik heb Bruno Mars voor je met On My Soul. Harry Styles met Dance No More. Jubel met Ocean House. En Kaylee Lee met The Sweetest Release. En heb ik er nog eentje over. En die is van Jalen Nagonda. En die draait dus.

0: lekkere nieuwe soul. Jane Anaconda. En The Burning Temptation. Eén van die vijf nieuwe platen. En ik heb ze net al eventjes allemaal opgenoemd. En dit was inderdaad The Burning Temptation. Heerlijk. Ja. En ik ging ooit eens een keer naar New York City. En toen was dit een hele grote hit van Taylor Dane.
1: From the top of the communication

Prove Your Heart. Prove Your Love. En ze doen ook nog uitgebracht. Taylor Dane. En The Challenge to My Heart. Goedemorgen. Ja. En dit is Selwijn. En Chasing Goats. En deze jongeman die komt hier uit de buurt van Haarlem. You made it look easy to leave in the blink of an eye. Did you mean all those sorries? How much could you love me if you didn't need a goodbye? I'll tell myself it's only a part of the picture.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. Op de Spanjaardslaan is gisterenmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt. En dan nog het weer in de regio. Overwegend bewolkt, maar af en toe laat de zon zich zien. Met kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de binnenring van de A10 Oost rijdt het langzaam over 6 kilometer... tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging daar. Bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

het Spaanse stadconcert. Aankomende zondag weer hier in de stad aan de Bakenasse Gracht. Matinee, dus dat betekent in de middag, zondagmiddag 5 juli, aankomende zondag is dat alweer. En ja, mooi, mooi, zeker. Natuurlijk, Hanselman is er maar druk mee. En Patrick natuurlijk ook. En dit was 10cc en Things We Do For Love. Je hoort ook nog eens The Weeknd en Take My Breath. En je bent ook bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Tell me how we got this far. Straks muziek uit de buurt met Ruben Annick en de Strofe. Maar nu is Rag & Bone Man, Time to Love.

Titanic. Zondagmiddag mogen we hem ook graag draaien. Het is om 12 en 2 uur met het Nationaal Product. Vlak voor het Spaanse Staatsconcert zit dat programma, het Nationaal Product. Ik zal het zelf presenteren aankomende zondag. Ja. En dit is Taylor Swift met haar nieuwe

Toy Story. Als je de videoclip draait, dan zie je Toy Story. Dat komt allemaal omdat dit de titelsong is. Taylor Swift. Niet de minste genomen om die uit te nodigen. Ja, precies. Ik heb straks voor je Rani en Bakerman, Baker Matt en I Love Life. En dit is Al Jarreau met een zeer toepasselijk nummer. Morning.

gelukkig ook lekker in de top 40. Die houden we natuurlijk ook een beetje met een schuin oog voor je bij. Dat je dat ook allemaal niet mag missen. En natuurlijk het nieuws uit Haarlem. Dus 105.

0: NOS Journaal van 11 uur zit er ook aan te komen. En ken je deze nog? Anika was dit. En de
1: Japanese Boy. Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral.

0: om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen. 105.
1: Jan Gauw,
2: 2 juli met Janice Ian, Fly to Haarlem.

ooit hier nog eens een keer in de studio geweest. De 3J's in het Nationaal Product. Bij Duke Hasselman, die had dat toen geregeld. En Los Vast. En Janicean hoorde je daarvoor met Fly Too High. En als je op je RDS kijkt, dan zie je een hele lange titel. De Unreleased Single Version. Ik heb er niet al te veel aangehoord.

0: zomerplaat. Ja. Zou ik toevallig hier in een bakje zitten. Ik denk, die ga ik eens even draaien. Dan zit ik ze allemaal zo door. En denk ik, Ivan. Ivan, wat is dat ook weer? Baila, ja.
1: Is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: En dit is Harry Styles, Dance No More. Lekker in die bas.

0: Ja, respect your mother. Nou, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Natuurlijk.
1: De Harlem 105 Dance Classic.
0: Ja, dit nummer. Luc Hasselman mag dit nummer ook graag draaien. Maar dan van Chaz Schenkel. Glad to know you. En enige jaren daarna kwam deze variant van Kitty Grant en Glad to know you.

0: Ja, Chess Jenko. Die heeft het toen gemaakt, geschreven, geproduceerd en zelf ingezongen. In Glad to Know You. En enige jaren daarna kwam Kitty Grounds met dit nummer. En ja, hetzelfde nummer. En dan ja, opnieuw gereleased.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dit is...

schrijf je als B-I-N. Lisa I. Muziek uit de buurt. En dan betekent muziek uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Uit de omgeving van Haarlem. Ja. Bijvoorbeeld om de grens maar even aan te geven. Alkmaar of zo zit daar niet bij. Nee, die stralen is veel te ver. Ja. Dit is ook geen muziek uit de buurt van Niels de Lange. Nee. Ik heb wel straks voor je het Haarlem 105 nieuws. Om 11:30. Nu is het nieuws van Niels de Lange. Something good.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro... ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. Op de Spanjaardslaan is gisterenmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt. En dan nog het weer in de regio. Overwegend bewolkt, maar af en toe laat de zon zich zien. Met kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Zeker. Ja, Super DB hoorde je met Side by Side en Mama's Gun. En lekker dat nummer. Joy. Ja, put your hands together. Ja, put our love together. The OJ's. And put your hands together.

0: Ja, de Backstabbers. Die kennen we ook van de OJ's. Dat was dan misschien wel hun grootste hit. Maar deze mag er toch ook echt lekker zijn. En Put Your Hands Together. En de Love Train is ook een mooi nummer van hun. I Love Music. Allemaal nummers van de OJ's. Wat hebben we de OJ's?
1: Zomer op je radio.

Brannigan. Eén hitje voor haar self-control. Ik vind het altijd een lekker nummer om te horen. Ja, op een andere manier kan je het niet. Ja. Wat een lekkere zomer hebben we. Heerlijk. Ja. En dan past deze muziek zeker bij. The hills of

legenda Bob Marley. Ja, geboren in 1972. Begon al op 7-jarige leeftijd. En dat The Hills of St. Anne. Dat is toch echt ook wel een mooie titel en een mooi nummer. Wat gaat over ja, de omgeving waar die is opgegroeid. Zeker.

ook alweer voorbij. Hè? Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur met dit programma. En dan ben ik er zaterdag en zondag van. Dan ben ik er even een weekje niet. Of in ieder geval de halve week niet.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe GIF is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, een goede middag. We gaan lunchen met z'n allen. Ik wil Jan Gauss.

0: goedemiddag. We gaan starten met het lunchprogramma, jongens. Tussen 12 en 2. Zoals je gewend bent natuurlijk. Dan pakken we een beetje de lekkere muziek mee. We doen natuurlijk daarbij de lekkere track. Dat is dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. En dat doen we zo rond 12:15 ongeveer. Dan kan je een beetje je voorbereiden op je wandelingetje naar de kantine. Hè? Zo rond 1:00. Ja, want ja, de meeste mensen hebben dat blijkbaar rond die tijd. En dan om 13:30 dan beginnen we met het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. Dat doen we vandaag over het jaartal 1971. Dat is een tijdje terug. Maar daar in die hitlijst, in die top 100-lijst van de Stichting Nederlands Top 40... staan ook absoluut lekkere plaatjes. Ik moet ze nog uitzoeken. Als jij nou denkt, nou, in mijn jaartal, toen hadden we ook een lekker plaatje in 1971. Want weet ik veel, toen heb ik mijn vriendin leren kennen. Of toen ben ik met mijn vriend op vakantie geweest. Je kan het allemaal doorgeven aan mij. Daarvoor moet je eventjes onze app in de studio. Dat is 06-105-105-38. 06-105-105-38. En dan pak ik het mee in de komende 2 uur. Als jij eventueel een verzoekje hebt, dan kan je dat ook via datzelfde nummer naar mij doorzijnen. Goed, lunch. We gaan lunchen.
1: Dit is Haarlem.
2: 105.

Heerlijke muziek van Gilbert de Zilf en uit de oude doos gedaan natuurlijk. De Matrimony. Ik zat een beetje in de hitlijsten te kijken van 1971. En dan kom je deze ook tegen. Ja, ja, lekker. Lekker toch? Happy Station met Fun Fun.

Ja, de formatie Wham die popte het tempo een beetje omhoog. En die gaf een klein beetje zomerse klanken mee. En dat is toch wel lekker, toch? Want ja, het is buiten een beetje raar weer vandaag. Het is eigenlijk het weertype wat we niet meer gewend zijn. Want ja, de laatste 14 dagen is het allemaal lekker warm. En vandaag is het in één keer zo rond de 18, 19, 20 graden. Het is een beetje kil buiten. Boven Haarlem hangt mogelijk nog een klein buitje wat tussen nu en 2 uur gaat vallen. Ik hoop ook dat die weg is, want na 2 uur dan stap ik op het fietsje. En dan moet ik even de stad in. Dus dan hoop ik dat het droog is. Ja, toch? In die tussentijd, jongens, pakken we de lekkerste muziek mee. En natuurlijk ben ik me langzaam aan het voorbereiden voor die... Voor dat spelletje in het volgende uur, het hoogste lied uit het jaar van 1971. In die hitlijst staan natuurlijk allemaal nummers. En een van die twee van die 100 uit die top 100 lijst gaan we straks draaien. En ik moet nog even kijken welke. Dus heb jij eventueel daar, wil jij daar invloed op? Dan weet je me te vinden, hè? 06 105 105 38. 06 105 105 38. Dat is het WhatsApp-nummer van de studio. En dan komt het bij mij binnen, dat berichtje. Als jij zegt, ik heb eventueel wel een verzoekplaatje wat ik ook wil horen. Dan kan dat ook ondertussen. En omdat ik toevallig nu in de studio Haarlem zit, zou ik er ook nog een clipje bij kunnen draaien voor op jouw computer. Dus kom maar door, kom maar door. Ik ga lekker de muziek bij elkaar zoeken. Ik heb er eentje gevonden. Een oudje van Albert Hammond. Ken je hem nog? The Three Electric Band.

Ja, dit is dan zo'n liedje waarbij ik eigenlijk mijn lippen niet stil kan houden. Ik ben toch geneigd om steeds maar weer om een beetje mee te neurien. Ja. Ik weet niet of jij dat ook kent thuis, maar je bent in elk geval van harte welkom om mee te neurien, hoor. Ik heb er niet zoveel last van als jij er daar vandaan doet. Een lekker plaatje. Ja, dat is deze. Dat is best een lekker plaatje. I Want You van La Fuente.

Ja, is hij lekker of is hij lekker? Ik vond het een lekker plaatje, tenminste. Toch? Ik hoop dat jij het ook zo vond. La Fuente was dat. Nog eentje te gaan voor we gaan schakelen naar het 023 nieuws.

0: Lekkere muziek toch? Dr. Hook was dat. En Little Bit More. Jongens, het is 12:30 en dat wil zeggen dat we gaan schakelen naar de nieuwsredactie. Daar zit momenteel Arthur Meijer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling.
0: Nou, dat is ook wat.
2: 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
0: Trace, bedankt hè.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor 4000 euro een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt De Hoek. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: Joel, please make some noise for the Rave Angel Robbie one last time.
1: Ja, de live-uitvoering was het. En dat was te horen ook duidelijk, ja. Fred Again was dat, samen met Romy. Ik zit tussen allerlei plaatjes in. Ik heb aan de ene kant Aretha Franklin klaarstaan. Aan de andere kant Lois Lane met de allernieuwste. En ondertussen zie ik ook een berichtje voorbij komen. Natuurlijk, dit weekend zijn ze aan het opbouwen bij de ruïne van Brederode. Daar is morgen start daar Bubbles and Bites. Als je daar naartoe wilt, dat kan. Dat is volgens mij gratis toegankelijk. En dat begint morgenmiddag al, hè? Vrijdag, ja, vrijdag is dat. En dan op zaterdag, dan is daar Two Generations. Daar heb je kaarten voor nodig. En dat is helemaal uitverkocht. Dus dat is jammer, daar kan je niet meer bij zijn. Maar ik wens de mannen daar wel heel veel succes. Want ja, het is natuurlijk de eerste keer weer dat het project opnieuw gaat draaien. Niet Two Gen, maar wel Bubbles and Bites. Dat is natuurlijk toch even weg geweest. En dit is ook een compleet nieuwe locatie. Dus ik vind dat wel, ik vind het wel mooi. Ik ga heel even kijken of ik daar nog naartoe kan. Waar kan ik dat zien ook alweer? Ik zag het net. Oh ja, hier. Bij Bubbles and Bites staan als restaurants Ron Gastrobar Indonesia is aanwezig. Restaurant La Mia is er. Brasserie Bekenstein is aanwezig. Brouwers Kolletje en Zandpoort aan Zee. Nou, die staan er allemaal. Volgens mij is dat hartstikke leuk. En bij Two Gen, maar ja, die ga je dan toch missen. Daar zit onder andere de Abba Dance in en Lisa Rose. Lekkere muziek. Volgens mij moet je daar gewoon lekker gaan dansen aanstaande zaterdag als je kaart hebt. Het wordt mooi weer. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Over dansen gesproken?

0: Ja, ik kijk op de klok, jongens, en het is echt zover.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. En of dat nou misschien wel een lekker tomatensoepje is, een beetje romig, een beetje zo met een klein broodje erbij. Of misschien wel gewoon lekker een uitsmijdertje hamspek. Ja, ik weet het niet. Hamkaas kan ook. Ik bedoel, de keuze laat ik aan jou. Maar fijn, als je er maar in elk geval fijn bij smikkelt bij deze plaat, want ja, dat is de bedoeling van de lekkere track. En dat kan van alles zijn, hè. Dat kan van alles zijn. Ik heb dit keer gekozen voor een oudere plaat eigenlijk. Jamiroquai. Maar wel een hele lekkere plaat. Eentje waarvan ik denk, dat valt bij jou in de smaak. Nou, is dat toepasselijk? Dat lijkt mij wel.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
2: Small.

Een lekkere track van vandaag was er eentje van Jamiroquai. Lekkere muziek op de radio. We doen het met veel plezier voor jou. Van Lisse tot Alkmaar, van Zandvoort tot Halfweg op die 89.9 FM. En anders gewoon op www.haarlem105.nl. Daar kun je ons zien. En natuurlijk ook op de DAB Plus. Hè? Want ja, dan druk je erop en dan kom je ook bovenaan het lijstje bij de letter H. En dan staan we meteen, dan blijven we daar meteen staan. Dat vinden we fijn, dat weet je. Dat vinden we fijn, ja. Oké, okay, we hebben nog een plaatje te gaan. Ja, voordat we gaan schakelen met het NOS nieuws. Naar het NOS nieuws. Ja. Hier is Mama Gun. Met het heerlijke nummer Joy.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Een kapotte vrachtwagen bij knooppunt De Hoek. Die blokkeert daar de rechterrijstrook. Zodoende 4 kilometer file vanaf IJmuiden. Een 20 minuten vertraging. Omrijden kan over de A9 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van Haarlem Luncht.

0: que tú, vos un requito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que que tú, y vos un requito como tú. Queriendo saber si la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, y que tú, y borrequito como tú. Que no sabes la voz, borrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú. Más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes si la
1: Ja, we trapten af met Perrets. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het hoogste lied voor straks. Want we gaan dat spelen met het jaar 1971. En in datzelfde jaar 1971 was de grootste zomerhit. Dit nummer, Burrequito. Ja. Lekkere muziek op de radio. We doen het met veel plezier voor jou. Van Lizard tot Alkmaar van Zandvoort is halfweg op die 89.9. En ik hoop ook dat je ervan geniet. Mocht het zo zijn dat jij eventueel wat informatie kwijt wilt, dan kan dat naar mij toe op 06 105 105 538. Dat is het WhatsApp-lijntje wat je met onze studio kan hebben. 06 105 105 538. Goed, wat gaan we doen? We hebben natuurlijk straks het hoogste lied. Ik zei het al, 1971 gaan we het daar spelen. Dat doen we over een klein half uur. Dan hebben we wat nieuwsfeiten uit hetzelfde jaar. En dan pakken we natuurlijk twee plaatjes mee uit de top 100-lijst van de Stichting Nederlandse Top 40. Van datzelfde jaar. En dan gaan we kijken wat daar tussen zit. Ik heb ook nog de nieuwste plaats klaarstaan van Rilan en de Bombardiers. En ook die hele lekkere van Mark Ronson.

Het herkenbare sound van Mark Ronson altijd, vind ik wel. Samen met Ray bracht hij dit nummer, Suzanne.

Lekker plaatje, hoor. CC Penniston was dat, en finally. Ik zit te kijken in het systeem, jongens. Ik kom van allerlei dingen tegen. En ook muziek, onder andere van The Doors. En dan blijf ik toevallig weer hangen in dat jaartal 1971. Dat is namelijk de datum 3 juli in datzelfde jaar. Toen is Jim Morrison dood aangetroffen in zijn badkuip in Parijs. Ja, ik pak toch een plaatje van hem mee.

0: Ja, hier kon je hem dus nog een keertje horen. Hè. Jim Morrison was dat. De zanger van de groep The Doors. En op 3 juli van het jaar 1971 was hij dood aangetroffen in zijn badkuip. Even kijken jongens, wat gaan we doen? We gaan het heel eventjes hebben over wat je gewend bent. Ja. Want ik doe altijd zo rond dit tijdstip even een beetje update over wat er in de 105 sessions zit. Ik heb het even geïnformeerd. Ja, we krijgen vanavond een beetje een compilatieuitzending. Dat wil zeggen dat er diverse interviews die voorheen voorbij zijn gekomen, vanavond in de herhaling weer voorbij gaan komen. Dus dat is wel leuk. Dus even geen live gast in de... Wel een live gast in de studio, maar geen artiest in de studio, denk ik. We gaan het horen. We gaan het horen. Ik krijg een hele kleine hint dat het waarschijnlijk wel eentje is. Dus dan ga ik daar straks nog eventjes uitzoeken. In die tussentijd pakken we gewoon een plaatje mee van Ellen Clark. Want dat is ook hartstikke Haarlems, toch?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Alan Clark en This Is Gonna Work. Hetgene wat leuk is om eventjes te vermelden, dat is dat hij komt 11 juli naar het strand toe, naar onze stranduitzending. Dan komt hij s'morgens bij René Kind in het programma komt hij langs en dan gaat hij vertellen over de tour die hij gaat doen, Alan Clark. Goed, we hebben nog één plaatje te gaan voor het 105 Nieuws met Trace Abeling. En laat ik dan maar eventjes een plaatje pakken. Ja, het klinkt een beetje raar als het klinkt time to go, want we gaan nog niet, maar eventjes tot het nieuws dan.
1: Time!

0: De allernieuwste van Rilan en de Bombardiers. Time to go.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. Op de Spanjaardslaan is gisterenmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt. En dan nog het weer in de regio. Overwegend bewolkt, maar af en toe laat de zon zich zien. Met kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: het hoogste lied.
1: Vrolijke muziek was dat. James Bay en The Sunshine in the Room. Jongens, we kijken even naar de nieuwsfeiten. Een kleine greep uit het jaar 1971. Wat gebeurde er onder andere? Nou, de Britse Rolls-Royce Motorcars die gaat failliet en wordt vervolgens genationaliseerd. Op 5 februari astronaut Alan Shepard die wandelt op de maan. Op 7 februari een aardbeving in de Italiaanse Toscane eist 71 levens op. En op 20 februari de Amerikaanse staat Mississippi wordt getroffen door 50 tornado's waarvan 74 mensen het leven verliezen. Op 23 maart een grote boerenbetoog in Brussel. 100.000 betogers die gaan de straat op tegen de landbouwhervormingen. Het lijkt wel alsof niks veranderd is in de jaren. Maar oké, 3 juli. Jim Morrison, de zanger van de groep The Doors, die overlijdt dus in... Die wordt dood aangetroffen in een badkuip in Parijs. Op 19 juli, de hoogste punt wordt bereikt van de zouttoren van de World Trade Center in New York. En op 1 oktober Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, die opent zijn deuren. 8 november, de laatste afvaart van Rotterdam van het passagiersschip de Holland-Amerika-lijn, de Nieuw-Amsterdam. En ook in 1971 was natuurlijk dat grote hitje, ik heb hem al gedraaid, Borikito, die stond daar als zomerlijst in. Goed, we pakken nu mee de lijsten van het jaar, van ditzelfde jaar, maar dan de top 100 lijst daarvan. 2 plaatjes eruit gaan we draaien. 1 van de 2 is het hoogst genoteerd, als jij denkt het te weten. Nou, dan is de WhatsApp-lijn voor jou, hè? 0600 500 538. Oké, veel succes.
0: Het hoogste lied. Every day.

0: het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze er weer. Twee stuks uit de top 100 lijst. Dit keer van het jaar 1971. We draaiden als eerste Paul McCartney en The Wings samen met Another Day. En daarna Proud Mary natuurlijk, Ike en Tina. Toen waren ze nog samen. Turner en die... waar stonden ze eigenlijk, die twee? Waar stonden die twee? Die plaatjes. Paul McCartney op de 65e plaats met Another Day. Nou, dat wil eigenlijk zeggen als jij gekozen had voor die andere. Ike en Tina Turner, Proud Mary. Op de 8e plaats in die top 100 lijst van het jaartal 1971. Jongens, ik kijk even vooruit.
2: In Haarlem vandaag.
1: Ja, ik wil net zeggen, wat zit er vandaag in Haarlem vandaag? Nou, dat hebben we net doorgekregen van Rut. Ze zit hier in de studio. Jan Henk van der Werf, hij is rector van het stedelijk gymnasium. En hij hoeft na vandaag zijn wekker niet meer te zetten. Hij gaat namelijk met pensioen. En hoe kijkt hij terug op 7 jaar geleden dat hij het bedrijfsleven inruilde voor de middelbare onderwijs terug op zijn schooltijd? Nou, we gaan het allemaal horen straks tussen 5 en 7. Daniel Wiegmans, zij is wethoudster in wethouder in Zandvoort, schreef samen met een aantal andere gemeentes een brief naar de minister van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur in aanloop naar het debat van gisteravond, wat natuurlijk plaatsvond over het hele gedoe rond de stikstof. Nou, we gaan het horen, ook vanavond, dit verhaal. Kimberly, onze eigen Kimberly, die komt even langs om 17:15 ongeveer. Zij is de verslaggeefster bij Haarlem onder 5 en deed een rondgang langs de middelbare scholen in de regio. Hoe staat het eigenlijk met het slagingspercentage? En is er een groot verschil tussen de diverse scholen? En rond 17:15 schuift Twan Huis aan, schrijver en presentator. Hij is aanstaande zaterdag te gast bij boekhandel Blokker. En dan gaat het weliswaar over zijn nieuwste boek, Het Droompad. Ik zou zeggen, vanavond gewoon lekker blijven luisteren. Hier bij Haarlem 105.
2: Straks in Haarlem vandaag.

Starship was dat. En We Built This City. Jongens, ik kijk eventjes een beetje de programmering vooruit. En niet alleen vandaag, maar eventjes een stukje verderop. 11 juli. Dat is volgende week zaterdag. Dan zitten we op het strand in Zandvoort. Hebben we een live uitzending vanaf 's morgens 9 uur tot 's middags 5. En diverse gasten. Ik heb even een lijstje met artiesten die voorbij komen. Henk Shields zit erin. Bernardo komt langs. David Blingo komt langs. Lakshmi komt naar de studio. Pieter Douglas is ook aanwezig. Jorik van Noorden komt aanschuiven. En Alan Clark. Dus dat is leuk. Los daarvan hebben we natuurlijk allemaal gasten die alles te maken hebben met Zandvoort. Onder andere Brie, die natuurlijk het wapen van Zandvoort heeft en daar ook een festival gaat organiseren. Nou, gewoon luisteren. Volgende week zaterdag een volle dag. Je kan ook langskomen gewoon bij het strand. Daarover volgende week natuurlijk meer. Dat begrijp je. Dan kijk ik even de programmering vooruit voor vandaag. We gaan straks even de studio poetsen. Om 5 uur, dan zit Rutte weer met haar gasten. Tussen 5 en 7 uur hebben we dan Haarlem vandaag hier in de studio. Dan tussen 7 en 9 uur de 105 sessions. Dat doet Jordan altijd samen met Jelle. Daarna schuift Remco aan met de Disco Train. Remco Lanting tussen 9 en 11 uur. En dan van 11 tot 12 dan krijgen we Job Schuit, hè, met het 105 talent voor vandaag. Enfin, dan ben je eventjes op de hoogte. Nou, nu nog 1 plaatje te gaan. Ja, ik heb nog 1 plaatje te gaan. Ik heb er nog een clipje bij, ook voor iedereen die het volgt via de streamingdiensten. Dat is namelijk de nieuwste plaat van Henk Shields. En het is natuurlijk een oud plaatje, maar hij heeft hem in het nieuw jasje gehezen. En die gaat hij zeer zeker doen op het strand. Het is nooit te laat. Ik bedank jullie voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4, de weg Amsterdam-Den Haag is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. 3 kwartier vertraging moet je rekening houden. Richting Den Haag kan je omrijden via de A44. De andere kant op gaat dat niet, want de A44 is richting Amsterdam dicht voor werkzaamheden. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. Een rechte rijstrook die daar dicht is, want er staat een kapotte vrachtauto op. De vertraging is 10 minuten bij knooppunt De Hoek. 5 minuutjes op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro... ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. Op de Spanjaardslaan is gistermiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt. En dan nog het weer in de regio. Overwegend bewolkt, maar af en toe laat de zon zich zien. Met kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen IJmuiden en Knooppunt de Hoek is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt. En dan nog het weer in de regio. Overwegend bewolkt, maar af en toe laat de zon zich zien. Met kans op wat lichte regen. Het wordt zo'n 18 tot 21 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in Noord-Holland. Op de A4 gaat het eindelijk de goede kant op van Amsterdam naar Den Haag, want de weg was lange tijd in beide richtingen dicht bij Hoogmade. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. De vertraging is nog behoorlijk, maar die neemt heel snel af nu. Op de A44 daardoor ook file van Den Haag naar Amsterdam tussen Sassenheim en Noordwijkerhout, 10 minuten oponthoud. En ook op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk.

0: koning overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Noord-Holland, onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade is de vertraging een half uur. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging ook een half uur. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaag en Wassenaar 15 kilometer file en 35 minuten vertraging door de problemen op de A4. En daardoor is het ook druk op de N208 Sassenheim-Haarlem voor de aansluiting met de N207 ook 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. Op de Spanjaardslaan is gistermiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden. Het weer op steeds meer plekken zon en maximaal 22 graden. Morgen zon, wolken en iets warmer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en de Hoogmade een uur oponthoud. Staat daar een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden is de vertraging een kwartier. Op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom voor de aansluiting met de A4 een kwartier oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 5:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier vertraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En Craig David trapt deze keer Haarlem vandaag af. Donderdag 2 juli, regen, maar ja, wel het begin van de schoolvakantie hier in Noord-Holland. We zijn vroeg dit jaar en dat betekent trouwens ook dat onze zomerstop klinkt alsof je dan helemaal niks meer hoort, maar in ieder geval onze zomerstop, waarbij we de komende weken gaan terugblikken op alle interviews van de afgelopen maanden, van start gaat. Dit is de laatste reguliere aflevering en daarna dus hebben we alles gecombineerd. De leukste, meest opvallende, meest indrukwekkende of interessante interviews van het hele afgelopen jaar verzameld. En dan hoor je op woensdag en donderdag tussen 5 en 7 de Best of Haarlem vandaag. Maar vandaag dus nog niet. We hebben eerst nog 4 interviews uit de regio. We gaan een beetje alle kanten op. Allereerst zometeen Jan-Henk van der Werf, rector van het Stedelijk Gymnasium. En na vandaag hoeft hij de wekker niet meer te zetten. Hij gaat met pensioen. Dus hij kan genieten van een hele lange zomervakantie. Hoe kijkt Van der Werf, die 7 jaar geleden het bedrijfsleven verruilde? Nou, hij heeft veel meer gedaan dan het bedrijfsleven, maar hij was nog nooit als rector van een middelbare school aan de slag gegaan. En dus wel in 2019. Nu ziet het erop. Maar hoe kijkt hij daarop terug? Hoe kijkt hij terug op deze schooltijd? Dat bespreek ik zo met hem rond de klok van 16:45, misschien ietsje eerder. En dan rond 17:45 Danielle Wiegmans, wethouder in Zandvoort, zit er krap 3 weken, maar schreef samen met een aantal andere gemeenten een brief aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. In aanloop naar het debat dat gisteravond plaatsvond in de Tweede Kamer over de nieuwe stikstofplannen. Het duurde zelfs tot na middernacht. Heeft de brief effect gehad? En dit hoofdpijndossier, want dat is het. Heeft ze daar vertrouwen in? Of dat in ieder geval uitpakt zoals we willen. Dat allemaal in het eerste uur. In het tweede uur gaan we nog even langs de scholen. En dat heeft weer alles te maken met de eindexamens die hebben plaatsgevonden. En we eindigen weer met een interview met een schrijver die naar Heemstede komt. Nou, dat is een beetje in het kort wat we de komende 2 uur gaan doen. Nu eerst Cover Me in Sunshine van Pink. En daarna, zoals gezegd, het laatste interview met Jan-Henk van der Werf van het Stedelijk Gymnasium.

0: Oké, okay, prima.
1: Na 7 jaar als rector is het deze dag de laatste keer dat Jan-Henk van der Werf het Stedelijk Gymnasium in Haarlem uitloopt. Hij mag met pensioen. Enerverende jaren waarbij corona en een verbouwing zorgden dat van der Werf zich geen dag heeft verveeld. Of hij bang is dat hij zich straks gaat vervelen, bespreek ik net voor de start van zijn afscheidsfeestje met Jan-Henk van der Werf. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Ruud.
1: Ja, het is de laatste keer volgens mij dat jij de wekker hebt hoeven zetten hier na een jarenlange vakantie. Hoe voelt dan zo'n laatste werkweek?
0: Vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag. Omdat het is, aan de ene kant is het een prachtig vooruitzicht dat er vrije tijd aan komt. Hè, waarbij je toch over je tijd kan beslissen. En aan de andere kant, ja, ik raak ook een heerlijke baan kwijt. En daarvoor een baan eigenlijk waarvoor je de wekker heel graag zet. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Ja.
1: Wat maakt deze baan dan zo heerlijk? Want je hebt je begon in 2019 bij het Stedelijk Gymnasium. Daarvoor heb je verschillende andere functies gehad. Maar dit was je eerste baan in het middelbaar onderwijs als rector. Wat is er dan? Best wel een late schakeling naar het onderwijs, naar het middelbaar onderwijs, laat ik het zo zeggen. Wat was hier nou zo mooi aan, zo heerlijk, zoals jij het noemt?
0: Ja, nou ja, het is nooit is één dag hetzelfde. Hè? Eigenlijk wonen we met heel veel kinderen en heel veel docenten op een heel klein stukje Nederland. En we zijn wel met z'n duizenden. En in zo'n situatie gebeurt er altijd wel wat. Zijn altijd zaken op te lossen. Er zijn altijd uitdagingen elke dag weer. Je hebt natuurlijk een agenda waarmee je probeert te werken. Maar het leuke zijn natuurlijk die onverwachte dingen, zowel positief en soms ook negatief, die zich elke dag voordoen. En ja, ik ben iemand die heel erg houdt van afwisseling. Dus juist die afwisseling, die onverwachte zaken, die onverwachte ontmoetingen, ja, daar heb ik ontzettend veel plezier aan beleefd. Ja.
1: En dan ben ik heel erg benieuwd zometeen naar de positieve onverwachte dingen. Maar nou ja, je had een vrij turbulente start. Je begon in 2019, ik zei het al. En daarna kwam vrij snel corona. Hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, veel mensen zeiden, god, wat naar voor je. Je bent net begonnen en nu is het corona. Ik had toch nog niet zo'n structuur gevonden. Want ik kwam uit een hele andere baan, uit een hele andere organisatie. Dus voor mij was het niet iets waar ik mijn routine moest voor doorbreken. Want die routine had ik eigenlijk nog niet gevormd. Dus ik vond het heel spannend. Er werden heel veel veranderingen gevraagd. Ik had gelukkig wat ervaring met online onderwijs. Dat hielp ook heel erg. En voor mij was het echt een enerverende periode. Er moest heel snel geschakeld worden, wat ik ook wel leuk vind. En als je terugkijkt, dan blijft toch een beetje beeld hangen van slecht uitgedacht beleid, veel druk op scholen. Kinderen die eigenlijk met veel moeite thuis hebben moeten leren en ook wel in een ontwikkeling gestagneerd zijn. Dus ja, als ik op de coronaperiode terugkijk, dan was het een periode waar je snel moest schakelen, waar veel nieuwe dingen werden uitgeprobeerd, maar uiteindelijk ook een periode die de kinderen geen goed heeft gedaan. En dat is natuurlijk toch iets wat heel erg jammer is.
1: Is dat ook een periode waar je later nog op terug hebt gedacht, wat hadden wij als school, wat had ik als rector anders kunnen doen?
0: Heel veel. Omdat we heel erg hebben ingezet op, goh, we moeten die cognitieve ontwikkeling moeten weer oppakken. Dus er moeten steunlessen komen, er moeten extra lessen komen, want die kinderen moeten weer in het goede onderwijs sporen. En eigenlijk als je terugdenkt, hadden we moeten zeggen, nee, kinderen moeten eerst terug in het goede sociale spoor.
1: Ja, meer aandacht moeten besteden aan het mentale welzijn.
0: Absoluut, absoluut. En ik denk, als ik daarom terugdenk, dat we dat gewoon beter hadden moeten beseffen eigenlijk andere stappen hadden moeten nemen voor maar weer terug in de les en verder aan de cognitieve ontwikkeling.
1: Ja. En dan hadden jullie ook nog die verbouwing. Wat is daarvan blijven hangen, behalve dat enorme vele heen en weer fietsen door leerlingen en leraren?
0: Nou, ik denk dat het een moeilijke periode was, omdat het juist net na die coronaperiode kwam. Het is dan weer een periode waar je eigenlijk niet in je normale ritme komt, waar kinderen heel veel zich moeten verplaatsen, waar collega's zich heel veel moeten verplaatsen. Dus waar je eigenlijk tijd nodig had om te helen en weer te verbinden, stond er weer een uitdaging voor de deur die het moeilijk maakte om die sociale cohesie binnen de school op orde te brengen.
1: Ja. Wanneer heb jij het gevoel dat jij volledig je draai gevonden had als rector?
0: Dat is eigenlijk een vraag die je een ander moet stellen, maar ik zal het proberen te beantwoorden. Ik vond het na TU Delft een best een grote stap om naar het middelbaar onderwijs terug te gaan. Ik vond de school en de locatie en de kwaliteit van de collega's vond ik echt geweldig. Ik merkte wel dat er heel veel achterstallig onderhoud was. Het kostte me echt wel tijd om ervoor te zorgen dat de zaken die ik belangrijk vond en waarvan ik vond dat de school beter kon worden, voordat ik die echt goed in de vingers had en de collega's mee kon krijgen. En dat heeft toch wel, ik denk, een jaar of twee geduurd.
1: Maar is het je uiteindelijk wel gelukt?
0: Voor een groot deel wel. Ik denk dat we een school zijn die heel erg gewild is. Ik denk dat we een school zijn die er goed voor staat. We hebben eigenlijk nooit problemen met docententekorten. We kunnen ons onderwijs echt goed vormgeven. En we hebben nu echt na die verbouwing en na corona alle tijd om ons onderwijs verder te versterken. Je weet ook, met die verbouwing zijn onze lokale spik en span. Daar staan allemaal prachtige mogelijkheden om de didactiek te verbeteren, om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Dus ik denk dat er voor de school de komende jaren alle mogelijkheden zijn om het leerklimaat nog verder te verbeteren.
1: Ja. En ja, we hadden het net, hè? Je zei er zijn heel veel positieve onverwachte dingen gebeurd, negatieve onverwachte dingen. Nou, die negatieve onverwachte dingen, die hebben we kort aangekaart. Wat was dan het positief onverwachte, wat jou is bijgebleven?
0: Ik denk de ongelooflijke steun van de ouders die ik in de hele periode gevoeld heb. De adviezen van ouders, het meebewegen van ouders en ook het begrip dat de ouders hebben getoond in de jaren dat het soms allemaal wat moeilijker was. Ik begrijp ook wel dat het voor ouders lastig is dat hun kinderen zich zo vaak moeten verplaatsen. Daar zullen kinderen thuis ook wel over gemopperd hebben. En toch heb ik al die jaren ongelooflijk veel steun gevoeld en begrip van de ouders.
1: Ja. Hoe kijk je, hè, als je het allemaal opschrijft? Want het zijn best wel veel. We hebben corona gehad en dat heeft impact gehad op de leerlingen, op leraren, op het onderwijs aan zich. Die verbouwing die er bovenop kwam. We hebben ook de geopolitieke en de landelijk politieke onrust die we hebben gehad. De polarisatie, kinderen die weer moesten wennen en veel meer werden geconfronteerd met mentale uitdagingen. Waar we het nooit zo bij stil hebben gestaan voorheen. Hoe zou jij die afgelopen jaren omschrijven? En hoe kijk je, als je alles op één stapeltje gooit, hoe kijk je erop terug?
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je al die verschillende facetten, de geopolitieke situatie, de klimaatsituatie, dan is het, denk ik, voor kinderen en volwassenen een buitengewoon uitdagende periode om daar een goede lijn in te vinden. En positief te blijven, want soms worden we ook wel overweldigd door slecht nieuws. Als je natuurlijk ook ziet dat kinderen heel veel op social media zitten, TikTok gebruiken, ja, dan ben ik een beetje bang dat we veel meer aandacht moeten gaan schenken aan nog meer veiligheid bieden op scholen, nog meer kader bieden aan kinderen, nog meer duidelijkheid geven aan kinderen om in die moeilijke periode hun weg te vinden. En ik denk dat dat wel een enorme uitdaging is. Ik denk ook dat met de enorme groei van artificiële intelligentie de ongelooflijke verandering op dat gebied er voor kinderen nog een uitdaging bij komt. En ik had ze eigenlijk een betere wereld gegund op dit moment.
1: Ja. Wat was jouw meest gedenkwaardige moment? Iets persoonlijks. Misschien niet iets algemeens, maar gewoon iets kleins.
0: Nou ja, iets groots is het feit in mijn persoonlijk leven dat ik opa ben geworden. Dat was voor mij toch wel een buitengewoon ontroerend moment. Want in die 7 jaar dat ik hier heb gewerkt, heb je natuurlijk ook 7 jaar een privéleven waar allerlei dingen gebeuren. Maar dat was wel een van de zaken waarvan ik ontzettend genoten heb. om dat te mogen meemaken.
1: En nu dus met pensioen. Lijkt me iets heel moois. Nou ja, je zegt je bent opa, dus ik vermoed dat je vaak zal worden ingezet als oppasopa. Aan de andere kant lijkt het me ook enorm wennen van de hectiek en de drukte en de gezelligheid van het onderwijs naar beduidend meer rust en stilte.
0: Ja, ik vind het een hele goede vraag. En ik vind het ook lastig te beantwoorden. Om, nogmaals, mijn gevoelens zijn een beetje ambivalent. Aan de ene kant denk ik dat het fijn is om meer ruimte te hebben. Meer vrije tijd te hebben en je eigen agenda te bepalen. Aan de andere kant, ja, ik hou wel van hectiek. Hè, je moet mij niet in een dorpje in Drenthe stoppen. Dat zou gewoon niet goed voor me zijn. Ik hou van de stad, ik hou van mensen, ik hou van het leven. Dus ja, ik moet dat nu op een andere manier gaan vormgeven. En ik ga wel zien op welke wijze dat gaat gebeuren.
1: Jan-Henk van der Werf, voordat ik je heel erg bedank voor alles. Wanneer is vandaag echt je allerlaatste dag?
0: Nou ja, ik ga nog wat dozen pakken en nog wat met collega's babbelen. Maar vanavond neem ik met wetenschap en muziek afscheid. Feline Hermans, een oud-collega van de TU, komt een keynote doen over de bedreigingen van artificiële intelligentie voor het onderwijs. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En daarna speelt er een lekkere liveband waar mijn vriendin een van de zangeressen is, om de avond toch met de voetjes van de vloer te beëindigen. Want laten we eerlijk zijn, geen leven zonder muziek.
1: Geen leven zonder muziek, maar dus wel zonder onderwijs, zonder het Stedelijk Gymnasium. Jan-Henk van der Werf, heel erg bedankt voor de afgelopen 7 jaar, alle interviews en alle tijd die je ook in onze omroep hebt gestopt. En geniet ook even van het niets doen.
0: Dankjewel en graag gedaan.

0: Don't Dream It's Over van Crowded House. Zojuist hoor je dus Jan-Henk van der Werf, rector van het Stedelijk Gymnasium. En zijn, zijn werkzame leven zit erop. Hij kan gaan genieten van zijn pensioen. Wie nog niet kan genieten van haar pensioen, want die is pas net begonnen als wethouder in Zandvoort en nu al druk met het stikstofdossier. Daar staat de hele landelijke politiek op het ogenblik druk mee. Maar in ieder geval, ook Danielle Wiegmans, wethouder in Zandvoort, is daar druk mee. En hoe dat precies zit en welke brief ze heeft geschreven, hoor je zo meteen na het nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. Op de Spanjaardslaan is gisterenmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een uitrit. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse en de weg ging tijdelijk dicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De motorrijder is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz & More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ik heb geleerd, nooit door David Bowie heen praten. Maar het gaat zo lang door. Ik moet heel eventjes. Zometeen bel ik met... Het gaat echt lang door, deze muziek. Zometeen bel ik met Danielle Wiegmans, wethouder in Zandvoort. Zij schreef samen met een aantal andere gemeenten een brief aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. In aanloop naar het debat dat gisteravond plaatsvond in de Tweede Kamer over de nieuwe stikstofplannen. Het debat duurde tot ver na middernacht. De vraag is, heeft de brief effect gehad? En heeft ze vertrouwen in dat het goed wordt uitgevoerd? En vooral hoe het wordt uitgevoerd? Dat hoor je zometeen. Heel kort, want anders kom ik een beetje krap in de tijd. Het Spaarne Gasthuis heeft vanmiddag laten weten dat ze voor eind oktober een keuze gaan maken wat de 24-uurs locatie gaat worden. Nou, dat is iets wat de gemoederen al langer bezighoudt. De beslissing heeft best lang op zich laten wachten en zal nog steeds even op zich laten wachten. Ze hebben in ieder geval nu wel een eindtijd gegeven. Ze hebben gezegd, voor eind oktober gaan wij laten weten wat de uiteindelijke keuze wordt dat Hoofddorp of wordt dat Haarlem-Zuid? Nou, dat horen we dus rond eind oktober. Daarnaast hebben ze ook laten weten dat bestuursvoorzitter Leon Aerts, die ik wel vaker heb geïnterviewd en die we dus ook vaker op Haarlem 105 hebben gehoord, vanwege gezondheidsredenen tijdelijk zijn werkzaamheden zal moeten of heeft neergelegd zelfs. Er is tijdelijk een interim bestuursvoorzitter. Hebben ze heel snel gevonden. Gisteren is zij al van start gegaan. En dan heb ik het over Ingrid Wolf de Jonge. Lees vooral op haarlem105.nl het volledige artikel terug, waarin instaat wat ze precies van plan zijn, hoe ze tot de beslissingen gaan komen. En ook een beetje meer achtergrondinformatie over de interim bestuursvoorzitter Ingrid Wolf de Jonge. Zometeen, zoals gezegd, Danielle Wiegmans, wethouder in Zandvoort na Desperado van de Eagles.

0: Ze is krap 3 weken wethouder in Zandvoort, maar deze week komt Danielle Wiegmans aan de slag met een van Nederlands grootste hoofdpijndossiers, het stikstofbeleid. Samen met andere gemeenten stuurde zij een brief aan de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ze willen dat minister Van Essen bij de uitwerking van het stikstofbeleid rekening houdt met de bijzondere positie van kustgemeenten, die vrijwel volledig worden begrensd door Natura 2000 gebieden. Gisteravond vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de nieuwe stikstofplannen, dat tot ruim na middernacht duurde. Of de brief het gewenste effect heeft gehad, bespreek ik met de Zandvoortse wethouder Danielle Wiegmans. Danielle, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rut.
0: Allereerst even in het kort, waarom is het voor kunstgemeenten anders, de uitvoering van een eventueel stikstofbeleid?
1: Nou ja, ten eerste omdat er weinig mogelijkheden zijn om stikstof te verminderen. Wij hebben bijvoorbeeld geen intensieve landbouw, wat minder industrie. En we zijn volledig omgeven door Natura 2000, Zuid-Kennemerland en het Nationaal Park. Daar gelden al zeer strenge regels voor. En we hebben gewoon een ontzettend grote opgave als het gaat om de woningbouw. En als die nieuwe voorgenomen zonering vanuit het kabinet nog ruimer gaat worden, zoals in hun plannen nu is aangekondigd, dan zou het kunnen betekenen dat grote woningbouwprojecten gewoon niet door kunnen gaan.
0: Ja, want en heeft dat dan echt direct alleen gevolgen voor de woningbouw? En geldt het dan voor grote projecten, kleine projecten? Waar ligt de grootste zorg?
1: De grootste zorg ligt, om een voorbeeld voor een project te noemen, bijvoorbeeld het Curidex-project. Het plan is daar om een flink aantal woningen te bouwen. En dat is eigenlijk de grootste opgave voor Zandvoort voor de komende jaren. En dat levert ook de grootste bijdrage aan het aantal te bouwen woningen. Op dit moment ligt dat al in een straal van 250 tot 300 meter van het Natura 2000-gebied. En het kabinet is voornemens om daar een generieke zone in te stellen van 500 meter. En dat betekent eigenlijk, als je gaat bouwen, dan heb je allerlei verkeersbewegingen. Dus je hebt bouwverkeer, er moet gebouwd worden. Dat telt ook mee voor je stikstofuitstoot. Vervolgens heb je gebruikersruimte stikstof. Er gaan straks mensen wonen op een plek waar eerder geen of minder mensen aanwezig waren. En dat telt allemaal op. En voor je vergunning moet je aantonen dat je dat je onder een bepaald niveau blijft voor stikstofuitstoot. Dat moet in verband met de regels voor Natura 2000. Op het moment dat je die zone gaat vergroten, dat betekent dat meer verkeersbewegingen en industrie en andere zaken die meetellen voor je stikstof wordt vergroot. Dus die zone wordt vergroot, waardoor je al sneller aan een hoger aantal stikstofuitstoot komt. Nou, en omdat we dat dus niet met zekerheid kunnen zeggen wat de gevolgen zijn van die voorgenomen 500 meter zonering, hebben we die brief gestuurd. Omdat wij ook van mening zijn van, Rijk, u vraagt van alles aan ons. We moeten woningen bouwen voor de mensen. We hebben een maatschappelijke opvang. En we moeten aan natuurherstel doen. Maar dat op een gegeven moment, het gaat niet allemaal. Dus het beleid lijkt elkaar tegen te spreken. En er moet gewoon snel duidelijkheid komen wat de consequenties zijn. En zeker voor deze kustgemeente zien we eigenlijk liever dat er gewoon maatwerk wordt toegepast. Want het enige waar Zandvoort bijvoorbeeld op kan verminderen als het gaat om stikstof en waarin we kunnen doen ook aan natuurherstel, is bijvoorbeeld minder toerisme en minder recreatie. Dat is gewoon het inkomensmodel van Zandvoort. Daar verdient Zandvoort gewoon mee. Er zitten gewoon heel veel ondernemers, heel veel toeristen. Ja, en dat is gewoon onbespreekbaar.
0: Is het misschien, je zei het misschien wel mooi, er moet maatwerk toegepast worden. Is het met betrekking tot het stikstofbeleid, maar eigenlijk met meer beleid dat wordt uitgevoerd vanuit het Rijk, dat het allemaal op één hoop wordt gegooid en dat dat in dit geval gewoon niet mogelijk is?
1: Gisteren, ik heb het debat natuurlijk ook deels gevolgd. En wat er gisteren gezegd is door minister Van Essen is dat op een vraag van mevrouw Keizer, die vroeg ook naar die zonering, en hoe de relatie is met woningbouw. Nou, hij zei dat de plannen nu verder uitgewerkt worden en dat de provincies met instructieregels komen en dat hij vooralsnog niet toeziet op woningbouw. Maar wat, zoals ik al zei, die zonering wordt wel groter, waardoor je dus wel meer verkeersbewegingen hebt en meer zaken die meetellen voor je stikstof. Dus ja, en Zandvoort heeft gewoon geen mogelijkheden om op een andere plek te bouwen. De enige mogelijkheid is binnenstedelijk. Transformatie, nou, dat doen we ook. En dat is ook wat het Rijk aan ons gevraagd heeft. Dus het enige mogelijkheid waarop wij door kunnen gaan met de gemaakte afspraken is door maatwerk toe te passen en te zorgen dat we niet in de knel komen met stikstof, waarbij wij weinig kunnen doen om die uitstoot te verminderen.
0: Want de plannen zoals die er nu liggen en waar het gisteravond redelijk op uit leek of lijkt te draaien, is dat er veel kritiek is vanuit verschillende oppositiepartijen die graag willen dat er dingen worden aangepast. Het kabinet lijkt daarentegen er weinig voor te voelen om aanpassingen te doen in hun nieuwe stikstofplannen. Dus stel dit zou doorgezet worden op deze manier. Jullie hebben plannen om woningen te bouwen, zoals alle andere gemeenten. Wat zijn de plannen of de aantallen woningen die jullie willen bijbouwen zoals die er nu liggen? En wat zou de impact zijn op dat aantal op het moment dat dit wordt doorgevoerd?
1: Nou ja, dat is iets wat ik nu laat uitzoeken. Even een grove schatting is dat het ongeveer, voor zover we nu weten, om ongeveer 500 tot 600 woningen gaat die die kwetsbaar zijn, zeg maar. Dus die al vrij dicht op die Natura 2000 nu zitten. Dus je moet nu eigenlijk al rekening houden met je parkeerplaatsen, met hoe ga ik bouwen, hoeveel verkeersbewegingen heeft dat, hoe zit het met de gebruikersruimte. Maar precies wat je net aanhaalt, er is weinig, er lijkt weinig welwillendheid om elementen aan te passen vanuit de oppositie. En daar heb je gelijk het probleem, en dat is gisteren ook benadrukt. Het gaat hier om een samenhangend pakket. En op het moment dat je één onderdeeltje uit dat samenhangende pakket weghaalt, dan stort het in als een kaartenhuis. En dat is precies mijn zorg. Omdat dat betekent, als je zegt, nou ja, ik wil maatwerk toepassen, of we gaan hier toch iets anders voor bedenken, dan is het geen samenhangend pakket meer. En daarom is het ook zo kwetsbaar, omdat zij nu zeggen, we gaan eerst de regels aanscherpen. We gaan bij natuurgebieden waar al sprake is van kwetsbare gebieden, daar gaan we een zone instellen van 1 kilometer. Of we gaan het verruimen in volgens mij 85 andere gebieden naar 500 meter. Vervolgens zijn er plannen om de kritische depositiewaarde, om die uit de wet te halen en vervolgens op te hogen naar 1 mol. Dat gaat om de uitstoot. Maar om die uit de wet te krijgen en om daar allemaal aan te voldoen, moet er ook weer een juridische toets op zijn. Het moet stand houden. En dat is zo'n grote onzekerheid, en zeker op de manier waarop het nu wordt gedaan, dat de kans dat dat doorgaat, je hoorde gisteren al Pro onder andere zeggen, dat zij daar geen voorstander van zijn. Wat dus wel betekent dat je de regels gaat aanscherpen. Dat heeft voor zover het nu lijkt vooral invloed op de boeren en op industrie. Maar om die vergunningen los te krijgen, zul je dus die andere elementen ook moeten doorvoeren. En daar lijkt nogal weerstand tegen te zijn. En er hoeft eigenlijk maar op die weg tot eind 2027, waar ze dat dan gepland hebben om die vergunningverlening los te krijgen en om die uitstoot op te hogen van 0,05 naar 1 mol. Als daar één ding onderweg misgaat, ja, dan ligt het op zijn gat. Dus het is zo'n kwetsbaar pakket dat de kans dat dit onderweg, dat er ergens iets niet doorgaat of misgaat, zo groot is dat op dit moment bij mij het vertrouwen er nog niet is dat we die andere zaken die dus relevant zijn om de vergunningverlening weer op gang te brengen en die meer ruimte moet bieden, bijvoorbeeld voor kleine projecten of middelgrote projecten in de woningbouw, dat die ook echt los gaat komen. Dus het is allemaal zo kwetsbaar en onzeker. Ja, dat
0: Nou, wat je wel zegt, hè, je zegt het vertrouwen bij mij is er nog niet. Maar moeten we ook niet gewoon eens gaan beginnen? Moeten we gewoon niet zeggen, Van Essen zegt ook, nou, wij willen er eigenlijk nu niet meer aan tornen. We willen aan de bak. U heeft hiervoor ook in de Tweede Kamer gezeten. Of althans was daar werkzaam. Dit speelt al zo lang. We kunnen niemand tevreden houden. Moeten we niet ergens zeggen, nou, begin maar. Ik heb nog niet al het vertrouwen, maar bewijs me eens ongelijk. Maar we moeten nu met dat stikstofbeleid aan de gang. We moeten ergens beginnen.
1: Nou ja, wat mij vooral zorgen baart is, gezien het debat gisteren, dat er ook discussie waren over cijfers en wat nou kwetsbare natuur was. En daar was ook geen overeenstemming over. Dus er werden verschillende cijfers aangehaald. Er was ook een cijferdiscussie. En daar werd ook door verschillende partijen gezegd van ja, maar als we verschillende definities hanteren en als we het niet eens zijn over wat nou kwetsbare natuur is en wat niet, als je dit nu gaat invoeren, zeker die zonering van 1 kilometer... het is bewezen dat na 250 tot 300 meter dat je niet meer kan herleiden waar die stikstofdepositie nu precies vandaan komt. En als je dan toch gaat zeggen, zonder dat er een goede onderbouwing is voor het instellen van die 1 kilometer gebieden, we gaan dit doen, maar we kunnen eigenlijk niet herleiden waar die uitstoot dan vandaan komt, dan ga je hele zware maatregelen opleggen aan de landbouw, aan de industrie, met mogelijke consequenties voor de woningbouw. Nou, dat moet dus blijken uit de uitwerking. Terwijl je eigenlijk geen onderbouwing hebt dat dit ook echt gaat leiden tot het natuurherstel. En dat is wel iets wat ik vind, die onderbouwing moet wel stevig zijn, omdat dit heel veel ondernemers gaat raken in hun onderneming, in hun bestaansrecht. En dat er wat moet gebeuren, dat begrijpt denk ik iedereen. Maar de vraag hoe je dat gaat doen, ja, daar is discussie over. En natuurlijk, je moet op een gegeven moment ergens beginnen. Maar als je kijkt hoe andere landen met stikstof omgaan, je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, daar hanteren ze 20 mol. Nou, daar is de natuur ongeveer in dezelfde staat als bij ons. En daar zijn geen rode stikstofkaarten. Dus het is ook een beetje de regels die we zelf hebben gemaakt, het natuurherstel koppelen aan stikstof. En daarvan zeggen, dus als we te veel stikstofuitstoot hebben, is dat dus per definitie slecht. Nou, dat effect heeft stikstof niet op alle plantjes en niet op alle natuur. Maar toch gaan we daar maar vanuit. En ik vind dat best wel ingewikkeld. Dus het is ook een beetje een Nederlands eigen van, goh, we hebben regels, laten we daar nog wat extra regels en nog wat extra juridische dingetjes voor verzinnen. En we hebben onszelf daarin zo vastgeregeld, ja, dat we nu bijna niet meer anders kunnen dan wat ons nu staat te wachten. Alleen ja, dat is dus een kwestie van benadering. Ga je juridisch het ontvlechten zodat we weer wat lucht hebben, of ga je binnen het huidige systeem het oplossen? Ja, dan kom je dus op zo'n pakket uit.
0: Heeft u reactie gehad op de brief die namens de verschillende gemeenten is gestuurd?
1: Niet direct nog. Want ik moet eerlijk zeggen dat vrijdagavond werden de plannen gepresenteerd. Maandag hebben we de brief besproken en ook gedeeld met wat andere kustgemeenten. En hij is er dinsdagmiddag uitgegaan. Woensdag was het debat al, dus er zat vrij weinig tijd tussen. Maar hij is ook naar de vaste kamercommissies gegaan, waardoor de brief wel betrokken kan worden bij verdere debatten en gesprekken over de verdere uitwerking van de plannen. Dus ik heb wel een aantal partijen tijdens het debat over woningbouw gehoord en ook wel over kustgemeenten. En ik heb een aantal reacties gehad van partijen zelf, van goh, we hebben het ontvangen, we hebben het gelezen, we gaan het zeker meenemen. Maar ik denk dat gisteravond het gesprek vooral echt over de boeren ging en de landbouw. En dat voor woningbouw dat gewoon nog gekeken moet worden, welk effect heeft dat nou? En dat verschilt per gebied, want in het ene gebied heb je helemaal geen last van Natura 2000 gebied. En in het andere gebied wel. Ja, weet je, ik ben wethouder voor Zandvoort en ik zie eigenlijk de bui al hangen. Dus voor ons is het belangrijk om gelijk aan die bel te trekken en te zeggen, jongens, let op, wij kunnen straks mogelijk niet meer aan die bouwopgave voldoen. Ja, en daardoor zijn er gewoon hele keten van mensen, hebben we het over starters, hebben we het over gezinnen die niet kunnen starten met een leven, ouderen die niet door kunnen stromen. Het raakt zoveel mensen als we geen woningen kunnen bouwen. Dus ja, vandaar dat ik er eigenlijk maar heel kort over na heb gedacht en zoiets heb gehad van, we moeten dit signaal afgeven. En het is mooi ook dat we dat samen met andere kustgemeenten hebben kunnen doen.
0: Wethouder Danielle Wiegmans van Zandvoort, we gaan het zien of überhaupt minister van Essen voet bij stuk houdt en geen aanpassingen doet, of dat het alsnog weer op de schop gaat, deze stikstofplannen. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, ook bedankt.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: 231 Amstelveen Alfa aan de Rijn bij Kudelstaart sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Lost Without You van Cresip. Daarmee is het 6:05. En doordat het interview van zojuist met Danielle Wichmans wat langer was, heb ik nog helemaal niet verteld wat we het komende uur gaan doen. Dus dat doe ik hierbij. Ik spreek zo meteen met onze eigen verslaggever, Kimberly Luske. Werkt hier alweer een jaartje of 4 bij Haarlem 105. En zij deed een rondgang onder middelbare scholen in de regio over het slagingspercentage dit jaar. Nou, we hebben allemaal de rugzakken buiten zien hangen. Sommige hangen er zelfs nog steeds. Maar er waren ook een aantal leerlingen die de tassen nog binnen moesten houden, omdat ze hem volgend jaar opnieuw nodig zullen hebben. Welke scholen scoorden goed? Welke scoorden iets minder qua slagingspercentage? En zijn er grote verschillen tussen de scholen? Nou, Kimberly deed dus een rondgang onder in totaal 13 scholen in Heemstede, gemeente Bloemendaal en Haarlem. En nou, daar stel ik haar zometeen wat vragen over. Mocht je daar geen tijd voor hebben of je moet koken of iets anders, je kan ook alvast online kijken, haarlem105.nl. En daar vind je de hele rondgang die zij dus vanmiddag heeft gedaan. En dan rond de klok van 6:45 bel ik met Twan Huis, schrijver en presentator. Aanstaande zaterdag is hij te gast in boekhandel Blokker in Heemstede, waarin hij ditmaal geen vragen stelt, maar ze zal moeten beantwoorden. Dus eigenlijk college tour, maar dan Heemstede en net iets andersom. En het gaat in dit geval over zijn nieuwste boek, Het Droompad. Dat dus rond de

klok van 6:15. Dat is dus het laatste uurtje van deze Haarlem vandaag. En dus ook van deze reguliere uitzending. Vanaf volgende week doen we 1,5 maand lang The Best of Haarlem vandaag. Een soort zomerstop, maar niet alleen met muziek. Dus ook echt waarbij je de leukste, meest interessante, meest opvallende of meest inspirerende interviews van het afgelopen jaar voorbij hoort komen. In de random volgorde worden ze doorheen gehaald. Ik heb ze uitgezocht, een beetje gekeken, wat een beetje afwisselt. En dat is zowel op de woensdag als donderdag tussen 5 en 7. En dan hoor je alle interviews van de woensdag en de donderdagen Haarlem vandaag. Tot en met eind augustus, tot en met de week van de 24e, dan zijn we wel weer gewoon live. Maar zoals gezegd, zometeen gewoon nog 2 interviews. Waaronder dus zometeen eerst Kimberly Luske van Haarlem 105 zelf.

0: Summertime.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Tequila.
1: Quiero tu summer salsa, sa, sa, sa.
2: Qué rico.
3: De meeste vlaggen zijn inmiddels binnengehaald, maar nog steeds hangt een aantal vlaggen fier met de rugzak aan de vlaggenstok als herinnering aan de, in hun geval, geslaagde eindexamens. Maar er waren ook teleurgestelde scholieren die zakten voor hun examen. Onze verslaggever Kimberly Luske deed een rondgang naar het slagingspercentage onder een flink aantal middelbare scholen in de regio. Hoi Kim.
4: Hoi.
3: Oh ja, ik kort jouw naam altijd in. Van Kimberly ga je in één keer naar Kim. Wat is jouw, want je hebt volgens mij bijna 10 middelbare scholen gebeld in deze regio.
4: Ja, 13 waren het er. Ik heb net nog 13. Even geteld. 13 in Heemstede en Bloemendaal en Haarlem.
3: Ja. En wat is het meest opgevallen?
4: Nou, eigenlijk dat het heel erg goed is gegaan. De slagingspercentages die waren overal hoog. En bij een aantal scholen zelfs ook hoger dan de voorgaande jaren. Dus een stijgende lijn. En ja, alle rectoren die ik gesproken heb en directeuren, die waren natuurlijk heel erg blij en trots op de leerlingen. Dus ja, het is eigenlijk heel erg goed gegaan. En wat ook opviel buiten de cijfers om, is dat de uitslagen dit jaar in dezelfde week komen als de diploma-uitreikingen. Dat was nog wel grappig. De meeste rectoren die waren hartstikke druk bezig met die diploma-uitreikingen, omdat ja, de vakantie hier gewoon heel erg vroeg valt in deze regio. Waardoor de meeste leerlingen eigenlijk maandag de nog hebben gehoord of ze zijn geslaagd of niet, en een dag later al een diploma hebben gekregen.
3: Ja, want je hebt 13 scholen dus gebeld. Ik ga je niet vragen of je per school alle scores, want dan zitten we hier over een uur nog. Maar kan je er een paar scholen uitpikken en de scores, dus de slagingspercentages, vertellen?
4: Ja, nou wat bijvoorbeeld op het Menno College, of 92% van de HAVO-leerlingen is daar geslaagd. En wat daar wel leuk van is, zei de rector, dat landelijk gezien blijkt het nogal lastig te zijn om slagingspercentage te halen met de HAVO-leerlingen. En dat is bij hun school eigenlijk ook zo. Dus dat viel wel op, dat ze de echt slagingspercentage van 92% heel hoog en heel blij mee. Op het Kennemer Lyceum was de HAVO dan 89% en VWO 96%. Dus daar was de rector ook heel erg blij mee. Echt een hoog percentage ook.
3: Het Kennemer heeft ook heel veel VWO-leerlingen.
4: Ja, ja, klopt. Een grote groep inderdaad. En dan heb je nog de Heemstede Barger MAVO. Dat is een school voor MAVO-leerlingen in Heemstede. En daar was het slagingspercentage 88%. De directeur is daar heel blij mee, omdat dat ook een stijging van 3% is ten opzichte van vorig jaar. Dus die zien daar ook wel echt een stijgende lijn en zijn daar ook heel erg trots op. En zo zijn er nog veel meer cijfers. Maar het lag allemaal hoog dit jaar.
3: Je zei het net al voor de Heemstede Barger MAVO. Maar het viel me sowieso op, want ik heb even natuurlijk meegekeken naar alle cijfers die jij had verzameld. Heel veel VMBO-leerlingen kregen goed nieuws. Die kregen dus dat positieve belletje. Hele hoge scores voor de VMBO. Dat zijn verschillende divisies. Hè. Je hebt VMBO-T, VMBO-K, Maar viel jou dat ook op, dat zoveel? Want we hebben meerdere VMBO-scholen hier.
4: Ja, klopt. Nee, er zijn ook veel scholen die VMBO, HAVO en VWO hebben. Er zijn een aantal scholen die alleen VMBO hebben. Bijvoorbeeld Spaarne College is er een van. Die heeft de VMBO-basis inderdaad, VMBO-kader en dan VMBO. En VMBO basis was daar zelfs 100% geslaagd. En ook de andere, ook echt, wat was het, 95% geloof ik, heel hoog. Op Schoter zijn de VMBO-leerlingen 97% van de VMBO-leerlingen geslaagd. En op het Hartelus 96%, Menno College 93%. Nou, allemaal echt heel erg hoog. En de rectoren die zijn daar onwijs trots op, hebben ze vandaag laten weten, ja.
3: Ja, ook, ik vind het ook altijd heel positief dat je, dat je niet zoveel leerlingen hoeft te teleurstellen. En dat je een stijgende lijn ziet. Maar ook een bepaalde consistentie. Want het zijn bijna wel allemaal ongeveer dezelfde getallen, hè?
4: Ja, klopt. Inderdaad, het ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. En wat de directeur van het Heemstede Barger MAVO ook zei, Karin Tamis, is dat, dat de leerlingen daar toch best wel wat ondersteuning ook nodig hebben. En dat het harde werk, hè, wat ze samen met de leerlingen doen natuurlijk en de leerkrachten, dat dat dan toch tot de resultaten leidt. Want er zijn nu meer leerlingen dan vorig jaar geslaagd. Dus dat zie je ook terug in de In de cijfers.
3: Ja. Er waren 2 scholen en die wilden hun cijfers niet delen. Welke waren dat? En gaven ze ook aan waarom niet?
4: Nee, klopt. Het ECL in Haarlem, het Eerste Christelijk Lyceum en het Sancta Maria in Haarlem ook. Die delen hun slagingspercentages niet. Ze hebben niet gezegd waarom. Wel hebben ze laten weten dat ze erg tevreden zijn en blij met de resultaten. Maar verder niet in willen gaan op het delen van de cijfers. En waarom ze dat niet doen, dat hebben ze er niet bij gezegd.
3: Ik
4: ben maar goed, ze zijn blij en tevreden. Dus
3: ik denk altijd, als je blij en tevreden bent, zou ik van de daken schreeuwen. Ja, maar goed, dat is mijn perceptie. De scholen zijn nu klaar. Het is volgens mij de laatste week.
4: Ja, vakantie begint. Voor de meeste scholen is de vakantie eigenlijk al begonnen. Ja, hoor. Sommigen hebben vandaag nog diploma-uitreiking. Maar...
3: Ja, en dan is het klaar. Voor het volgend jaar schooljaar staan een paar wisselingen van de wachten op het programma. We hadden net al Jan-Henk van der Werf van het Stedelijk Gymnasium. Die gaat met pensioen. Maar er zijn er nog een paar nieuwe rectoren die staan te trappelen.
4: Ja. Ja, ik weet in elk geval dat op het Kornhert Lyceum start Arjan van Waveren in augustus. Dus in het nieuwe schooljaar. En hij is nu rector op het Haarlemmermeer Lyceum. Dat is in Hoofddorp.
3: En hij gaat ze combineren, volgens mij.
4: Ja, dus hij blijft daar ook gedeeltelijk samen met iemand anders, inderdaad. En dan wordt hij ook rector hier in Haarlem op het Kornhert Lyceum. Ja. En nou heeft het Montessori College in Aardehout, die heeft nu een plaatsvervangend directeur. Dat is Laura Fischer. Ja,
3: en die blijft en hoe lang die blijft en of daar dan een vervang voor komt, dat is een vraag. Kimberly Leske, hartstikke leuk. Dank je wel voor deze toelichting van de rondgang. En het volledige verslag is natuurlijk te zien op www.haarlem105.nl. 1, 2...

0: Dat was Sunshine van Keane en daarvoor Now and Then van de Beatles. Voordat we zometeen naar het nieuws gaan en daarna bellen met Twan Huis, schrijver, presentator en aanstaande zaterdag op bezoek. Ja, echt goed, hè? Je ziet al, ik ben al aan het einde van de laatste aflevering voor de zomer. En dan ga ik me verslikken in woorden en een beetje staan en een beetje haperen. Dus succes zometeen met Twan Huis, zou ik zo zeggen. Ik zal er wat extra tijd voor uitruimen. Maar in ieder geval, hij is het op bezoek en vertelt dan over zijn boek. Maar eerst, voordat ik hem bel en na het nieuws, even over iets wat ook de gemoeder hier in Bloemendaal, maar dus ook in Noordwijk bezighoudt. En dat gaat om het COA-opvang in de Tiltenberg in Vogelenzang. Nou, dat wordt gezien als een geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers door het COA. En dat valt in onder de gemeente Bloemendaal. We hebben hier veel vaker al aandacht aan besteed. Maar het ligt op de grens met De Zilk. Het dorpje De Zilk. En dat is weer onderdeel van van Noordwijk. En dat valt weer in de provincie Zuid-Holland. In ieder geval, ze zijn bij elkaar gekomen. Er zijn gesprekken. En ja, de bewoners van De Zilk willen veel meer inspraak. Want, zo zegt het Noordwijkse gemeentebestuur, dat moet gewoon kunnen. Zij moeten inspraak krijgen in de plannen voor een asielzoekerscentrum in de buurtgemeente Bloemendaal. Het college wil dat de bewoners van De Zilk op gelijke wijze worden behandeld als de inwoners van Bloemendaal in dit dossier. Omdat zij direct belanghebbenden zijn, benadrukken burgemeesters en wethouders in het Haarlems Dagblad. Het college van Noordwijk staat voor een transparant proces. Dat betekent dat de inwoners van De Zilk vroegtijdig betrokken moeten worden. Het college is van mening dat niet tijdig communiceren juist bijdraagt aan maatschappelijke onrust. De burgemeester en de wethouder van Bloemendaal zijn recentelijk op bezoek geweest bij de waarnemend burgemeester en de wethouder van Noordwijk. Hebben daar een gesprek over gehad. Maar de onrust leeft al langer onder de inwoners van De Zilk. Want zo zeggen ze, ja, ze kunnen wel opgevangen worden in Bloemendaal, in Vogelenzang, wat valt onder de gemeente Bloemendaal. Maar ja, het uitstapje naar ons dorp is net zo makkelijk gemaakt. En zij willen geen asielzoekers opvangen en voldoen nog niet aan hun taakstelling. En dat geldt voor de gemeente Noordwijk. Hoe dit afloopt, dat zal natuurlijk nog wel eventjes, ja, dat laat op zich wachten. Bloemendaal wil dit doorzetten uiteindelijk. Is het iets wat op het konto van Bloemendaal komt, maar dus wel ook impact heeft op De Zilk en dus Noordwijk. We blijven het volgen. Hou Haarlem 105.nl in de gaten daarvoor. Nu Gregory Porter, zometeen na het nieuws. Ik zei het al kort, Twan Huis, schrijver, presentator. We kennen hem bijvoorbeeld van College Tour. Is de gast in boekhandel Blokker. Zal ditmaal vragen moeten beantwoorden in plaats van ze stellen. En dan gaat het natuurlijk over zijn nieuwste boek, Het Droompad. Eerst het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. 28 alleenstaande minderjarige meisjes op de asielzoekerslocatie in Aardehout krijgen deze zomer fietsles. Dit wordt georganiseerd door de Fietsersbond, het COA en een groep vrijwilligers. Het COA zorgt voor beschikbare fietsen. De meisjes leren verkeersregels, oefenen hun fietsvaardigheden en de route naar school in Haarlem. Wie slaagt voor de theorie- en praktijktoets krijgt een fietscertificaat. De organisatie zoekt nog vrijwilligers voor de fietslessen. Aanmelden kan via bloemendaal@fietsersbond.nl. De Hartenkampgroep wil het therapeutische zwembad in Heemstede vanaf januari 2027 sluiten. Dit vanwege strengere wettelijke eisen en fors gestegen energiekosten. Ouders en familieleden van cliënten willen dat het zwembad nog een jaar langer open blijft. Volgens hen is zwemmen onmisbaar en helpt het om achteruitgang te vertragen. De Hartenkamp houdt voorlopig vast aan de sluiting, maar neemt meer tijd voor de overgang naar de nieuwe situatie. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 2300 keer ondertekend. De financiële problemen bij het slachthuis in Haarlem zijn groter dan gedacht. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 360.000 euro, ondanks ruim 1 miljoen euro aan subsidies. Volgens de directie komt dat door hoge kosten en een moeilijke markt voor live muziek. Het slachthuis stopt daarom met het zelf organiseren van concerten en vraagt opnieuw hulp van de gemeente. Voortaan moeten bands het podium huren en zelf voor de kaartverkoop zorgen. In september komt het college met meer informatie over de extra gevraagde steun voor het slachthuis. En Haarlem krijgt een nieuw festival van 12 tot en met 16 augustus, genaamd Haarlem Live. Dit komt in de plaats van Jazz and More en brengt live muziek en cultuur naar de binnenstad. Op het programma staan optredens van pop en jazz tot klassiek en andere culturele activiteiten. Het festival is gratis toegankelijk in de openbare ruimte, maar voor sommige binnenactiviteiten zijn wel tickets nodig. Er komt onder andere een afterparty in de patronaat, waar bezoekers ook na de optredens in de binnenstad kunnen doorfeesten. Het volledige programma wordt de komende weken stap voor stap bekendgemaakt.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector, waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja, er is weinig zomer in de stad, zoals Joe Cocker zingt. Maar het schijnt volgende week weer prachtig mooi en warm weer te worden. Hoewel ik, moet ik heel eerlijk zeggen, blij ben dat het een klein beetje heeft geregend vandaag. Het scheelt weer de tuinplant water geven. Want het was altijd een krim om iemand te vinden bij ons thuis die dat wilde doen. En dat was heel hard nodig met die enorme hitte. Zometeen, ik zei het al, dan bel ik met Twan Huis, schrijver-presentator. En is zaterdag te gast in boekhandel Blokker, waarin hij wordt geïnterviewd. En ook zijn nieuwste boek, Het Droompad, zal signeren. Eerst nog even kort voor degenen die later zijn ingeschakeld. Ik vind het toch nog even leuk om onze rondgang, of de rondgang van Kimberly Luske onder de verschillende middelbare scholen in onze regio even te benadrukken. Ze heeft in totaal 13 verschillende middelbare scholen gebeld in de gemeente Bloemendaal, Haarlem en Heemstede over hun slagingspercentage. Want nu ook de herexamens zijn gedaan en daar de uitslagen zijn van bekend. Hebben ze een optelsom kunnen maken per school wat de slagingspercentages waren. Bijvoorbeeld het Mendel College is zeer tevreden. Streven is om een percentage te behalen met een 9 erin. Of dat nou 90 is of 99. MAVO was 93%, HAVO 92% en VWO 94%. En hij is vooral heel erg blij met de HAVO. Want dat blijkt landelijk toch wel ingewikkeld om juist dat percentage te behalen. En ja, bij ons is 90% al hoog, zegt Jan-Matthijs Heinemeijer. Dus wij zijn heel erg trots dat het er zelfs daarboven is gegaan. Bernice van Staalduinen, rector van Kennemer Lyceum, net zo blij. HAVO 89%, VWO 96%. Heel erg mooi, heel trots. Het woord trots komt trouwens heel vaak voor in dit artikel. Een aantal leerlingen, en dat geldt voor elke school, zal het opnieuw moeten doen, maar die halen het toch wel uiteindelijk. Haamstede, Barger, MAVO in Heemstede. Dit jaar 88% van de leerlingen is geslaagd. Daar zijn ze heel blij mee. 3% meer dan vorig jaar. En wat directeur Karin Tamis daaraan toevoegde is, wij hebben alleen leerlingen op het VMBO-T niveau die extra ondersteuning nodig hebben. En juist daarom, zeggen zij, komen wij niet zo heel vaak uit in die hogere aantallen. En nu dus wel. Ze zijn ontzettend blij met die stijgende lijn die ze te pakken hebben. Zoals gezegd, het hele artikel, de hele rondgang met alle resultaten van de 13 scholen is te lezen op haarlem105.nl. En ook het interview van Kimberly, waarin ze dit toelicht, wat ik eerder vanavond met haar had, staat onder het artikel en kan je gelijk terugluisteren. Zometeen na Jonas Brothers bel ik met Twan Huis, waarin hij vertelt over zijn nieuwste boek.

0: Twan Huis kennen de meesten van ons uit zijn tijd als correspondent in Washington en New York en als presentator van onder andere College Tour. Maar inmiddels is alweer zijn vijfde boek uitgekomen. Het Droompad, waarin hij schrijft over de wandeling van een vader en puberzoon over de hoogste bergen van Europa. 4 weken, 550 kilometer en 22.200 hoogtemeters over het Droompad. Dat net iets anders verliep dan gepland, zoals uiteindelijk eigenlijk veel in het leven anders loopt dan gepland. Twan Huis, goedenavond.
1: Hallo Rut, hoi.
0: Nou heb ik maar liefst 2 puberzonen. Maar de kans dat ze enthousiast zullen reageren als ik voorstel om 550 kilometer te gaan wandelen, ja, acht ik zeer klein.
1: Hoe oud zijn ze?
0: Bijna 17, bijna 16.
1: Oké, nou dat is identiek aan toen ik Jack, mijn zoon, voor het eerst vroeg in 2023. En mijn advies meteen aan je is, kijk, je moet wel een beetje dwingend zijn af en toe als ouder. Ja, en als ze nee zeggen, want dat was bij mij ook zo. Jack zei ook in eerste instantie, toen ik zei 550 kilometer van Venetië, van München naar Venetië over de Alpen en de Dolomieten. Toen vroeg hij mij van pap, of toen zei hij eigenlijk, ik ben 16, op deze leeftijd moet ik afstand nemen van jou. En zeker geen intensieve projecten met je aangaan.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar jouw definitie van beetje dwingend.
1: Ja, nou, daar ben ik zelf ook af en toe nog wel eens benieuwd naar. Maar ik zal het je uitleggen een week later nadat hij had gezegd, dat doe ik niet. Absoluut niet. En toen ik net had gezegd van wat een mooie zin, dat is een leuke openingszin voor mijn boek, heb ik het nog een keer geprobeerd op weg naar de supermarkt. En toen zei hij tot mijn stomme verbazing van nou zeker niet in één keer, want het duurt me veel te lang, 32 dagen, misschien in etappes. En toen heb ik als een goede judoka heb ik meebewogen met hem en gezegd van wat een goed idee. Dat lijkt mij ook veel beter dan in één keer. En toen was het geregeld.
0: Ja, heel, heel tactisch inderdaad deze. Het Droompad, hoe loopt dat precies?
1: Het Droompad begint in het centrum van München. Zeg maar de Dam van Amsterdam, maar dan in München. Daar heet die het Marienplatz. En van daaruit loop je de stad uit. En kom je langzaam in het eerste gebergte, het Karwendelgebergte. Dan ga je in de Vooralpen, de Alpen en dan de Dolomieten. En dan zak je weer naar beneden in de lagune van Venetië. En kom je aan, als je het helemaal redt, op het San Marcoplein. Dat iedereen kent natuurlijk.
0: Ja, ja en hij vond het een uitdaging, want het duurt lang. Ik denk dat de wifi in de bergen ook niet zo heel goed is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het, ja, je zit heel erg op elkaar. Lijkt me ook best wel spannend om daaraan te beginnen.
1: Nou, dat is voor ons ook een experiment, want we hadden niet eerder zoiets gedaan. Maar je zit niet op elkaar, omdat je op een waanzinnige route zit. Midden in de natuur, waar heel weinig mensen op zitten. Dat was mijn eerste verbazing. Want het is wonderschoon. En de natuur maakt je nederig en ook stil. En je zit op elkaar. Ja, je bent natuurlijk, dat is meer het geval. Je bent 24-7, 24-7.
0: Ja, dat bedoel ik inderdaad.
1: Ja. Ja. Maar zo'n wandeldag, als die 9 uur duurt, dan praat je misschien 1 uur met elkaar. En de rest ben je eigenlijk stil. En ben je aan het genieten en ook aan het reflecteren en een beetje aan het mediteren. En dat maakt die reis zo bijzonder. Maar je bent inderdaad altijd bij elkaar. En in ons geval, ik weet niet hoe het bij jou zou zijn met jouw 2 puberzonen, want dat moet je gewoon uitproberen. Wij zijn heel dicht bij elkaar gekomen. Ook omdat er allerlei gebeurtenissen waren, zoals jij heel mooi zei in je inleiding. Waar ik totaal geen rekening mee had gehouden dat dat nou net zou gebeuren als wij die wandeling aan het maken waren.
0: Ja, en dan hebben we het natuurlijk over, die wandeling zou in eerste instantie een maand duren. Maar eerst overleed je vader en daarna je moeder. Dus werd die wandeling uitgespreid over 2 jaar. Heeft dat dan op een bepaalde manier, bewust of onbewust, de wandeling en dan ook het samen zijn met je eigen zoon beïnvloed? Of veranderd?
1: Enorm. Ja, nou allebei, beïnvloed en veranderd. In de tweede etappe, in juli 2024, zoals je zei, overleed mijn vader plotseling. En dat gebeurde terwijl wij in een klein Alpendorpje zaten. En dan verandert in één keer alles. Er is iemand overleden die heel dichtbij je staat. De opa van Jack, mijn vader. En wij waren zeer goed gemutst. De wandeling ging voortreffelijk. Het was mooi weer. We hadden vrienden gemaakt. En in één keer wordt de knop omgedraaid. En word je geconfronteerd met zo'n totaal drama. En dat betekende voor Jack en mij dat we ja, op een bijzondere manier heel dicht bij elkaar kwamen. Omdat je zo intensief met elkaar op reis bent en dan dit leed ook samen deelt. En dat heeft onze relatie echt veranderd, verbeterd, rijker gemaakt. En toen later ook mijn moeder overleed, zijn oma. Het gebeurde eigenlijk hetzelfde. En dat komt toch bij zo'n wandeling dan heel dichtbij. Is heel bijzonder en het tegelijkertijd verzacht het wandelen. Het verdriet van het vertrek van mensen die zo dierbaar zijn.
0: Ja. Wat bespreek je met een tiener als je zo lang met elkaar doorbrengt, maar dan ook inderdaad op het moment dat je toch in de rouw zit en met elkaar bent en je moet het toch delen, je moet het kwijt, maar het is ook weer je zoon, dus je wil hem ook weer niet te veel belasten. Het lijkt me best wel een uitdaging voor jezelf, maar je moet het toch verwerken in gesprekken, lijkt mij.
1: Nou ja, we hebben toen mijn vader overleed, zijn we een jaar later, eigenlijk precies een jaar later, voor de laatste etappe begonnen in juli vorig jaar. En natuurlijk speelde dat een rol, het overlijden van mijn vader. Tegelijkertijd was er ook al afstand tot dat moment. Maar we hebben het zeker veel over hem gehad. Ook omdat we over paden liepen waar hij en ik en mijn familie vroeger zelf hadden gelopen. Maar het was de beste samenvatting is eigenlijk, het was bittersweet. Dus het was heel erg en verdrietig dat hij er niet meer was. En tegelijkertijd was het heel zoet, omdat hij er steeds bij was. Vanwege het feit dat hij heeft ons het wandelen geleerd, mijn vader, mijn moeder ook. En mijn vader liep altijd voorop. En ondanks het feit dat hij nog niet eens een jaar dood was, deden we iets wat hij eigenlijk, waar hij de inspiratiebron voor was. En mijn moeder ook. En dat maakte het ook zo ontzettend bijzonder. Dus we liepen in hun voetsporen. En daarmee werd onze wandeling eigenlijk een soort ode, als je wil, of een in memoriam voor twee hele lieve ouders en lieve opa en oma, die op een hele mooie manier meewandelden. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Het boek is een ode aan mijn ouders, de liefde die ik voel voor hen en Jack ook en alle andere familieleden. Want ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben ons een heel fijne opvoeding gegeven. En een van de grootste cadeaus is toch dit, het feit dat we met familie en met vrienden het leuk vinden om de berg in te trekken.
0: Ja, en aan de andere kant, hè, ben je ook met je puberzoon, die helemaal in hun eigen wereldje zijn, zichzelf ontdekken. Echt jaren waarin ze zich zichtbaar ontwikkelen. Welke onderwerpen bracht hij mee?
1: We hebben het heel veel gehad. Vreemd genoeg, hij is geboren, dat is niet vreemd, mijn zoon Jack is geboren in New York. En heeft als gevolg daarvan een Nederlands en een Amerikaans paspoort. En hij confronteerde mij jaren geleden met de vraag, welk land denk je roept mij als eerste onder de wapenen? En toen zei ik, hoezo, hoe kom je bij die vraag? Nou, omdat ik en mijn vrienden ervan uitgaan dat wij in een oorlog terechtkomen. Daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. Ook omdat die route deels door de frontlinie loopt van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
1: De Dolomieten was een heel belangrijke plek waar gevochten is, of waar jongens doodvroren hoog in de bergen waar wij nu doorheen liepen. Maar we hebben het ook over hele vrolijke dingen gehad. En na een dag wandelen ben je zo kapot. En dan vroeg ik aan Jack van, hoe vind je dat wandelen nou? Ja, het staat niet in de top 3 van de allerleukste dingen die we op een dag doen. Misschien op plek 4. Daar kwam de puber naar boven. Ik zei, wat is dan 1, 2 en 3? Nou, 1 is lekker eten en drinken. 2 is kletsen met jou. En 3 is naar bed gaan in een hut. En op 4 komt het wandelen. Maar hij zei, 1, 2 en 3 zijn juist zo leuk. Omdat je dan een hele dag geploeterd hebt. En een uitputtingsslag hebt geleverd. En dan zijn eten en drinken en slapen en gezelligheid zijn dan nog veel mooier geworden. We hebben ons er heel goed doorheen geworsteld, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat de gemiddelde ouder van een puber kind heel blij is of heel jaloers is dat kletsen bij jou op 2 komt, hoor.
1: Nee, eigenlijk kwam bij hem op 1 stil zijn. Aan het einde van de reis heeft hij tegen me gezegd dat ik veel te veel ouwe hoeren in mijn mond niet kan houden. Dat is ook waar, maar in de loop van de reis heb ik dat geleerd.
0: Heeft het jou iets gebracht of vooral iets verrast wat je van tevoren niet had verwacht? Hè? Want je hebt een beetje een beeld en dan los nog van de gebeurtenissen die je dan niet verwacht. Maar wat heeft je het meest verrast van hetgeen wat je misschien niet had gedacht dat je zou brengen?
1: Nou, het meest verrast heeft me dat hij mij meer geleerd heeft dan andersom. Dus ik zit te ver op de telefoon, ik praat te veel. En daar heeft hij me ook op aangesproken en terecht. En ik ga niet zeggen dat ik 180 graden gedraaid ben qua karakter en persoonlijkheid. En nu nooit meer aan mijn telefoon zit en de nieuwsverslaving is verdwenen. Dat is allemaal niet waar. Maar hij heeft me er wel nog veel bewuster van gemaakt. En af en toe schaamde ik me ook wel voor het feit dat ik op de telefoon zat. Net zoals nu, want toevallig is hij bij mij in de buurt. En hij zit me nu ook aan te kijken van, joh, zit je nou weer op je telefoon?
0: Ja, maar ik ben wel een hele goede reden. Zeg dat er gelijk eventjes bij als je wil.
1: Ik zou zeggen, Rut kan ik niet zomaar afbreken. Dat gaat niet.
0: Dankjewel. Wie helemaal niet kan afbreken is Arno Koek. Aanstaande zaterdag ben je bij boekhandel Blokker in Heemstede. Volgens mij gewoon in de middag. Ik weet niet precies hoe laat. Misschien weet jij dat en anders staat het gewoon prachtig op de website.
1: Ik weet het. Ik weet het heus wel. 1 seconde.
0: Ik heb alle tijd. Jack niet.
1: Nee. Ik heb hier staan dat ik er om 3 uur moet zijn. Dus dan rond die tijd is het fijn als je er bent.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het hartstikke druk wordt in Haarlem.
0: Heemstede, raad ik je aan.
1: Sorry, ik hoop dat het hartstikke druk wordt in Heemstede.
0: Knip ik er gewoon uit, joh, geen probleem. Twan Huys, dankjewel. Heel veel plezier zaterdag en goed aan je zoon.
1: Hey, dankjewel. Fijne dag.

Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Maar het is voor nu voorbij deze Haarlem vandaag van donderdag 2 juli. En dat betekent ook de laatste reguliere uitzending voor de zomerstop. De komende 6 weken uit mijn hoofd gaan we zowel op de woensdag als de donderdag de best of de interviews van Haarlem vandaag van het afgelopen jaar herhalen. Tussen 5 en 7 op zowel de woensdagen als de donderdagen. En dan eind augustus ben ik gewoon weer terug op de donderdagen en Aiko Letchert gewoon weer terug op de woensdagen. Een hele fijne zomer voor nu. Ik eindig met Crying van Aerosmith. Don't Cry, terug in augustus. En nogmaals, fijne zomer.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging vanaf Hoofddorp is 10 minuten, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

Elaine Clark, Bad Therapy hier op Haarlem 105. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions hier op Haarlem 105. Het muziekprogramma van Haarlem en omstreken. En vandaag gaan we het even anders doen. Ja, het is denk ik, zeg het maar meteen, ik ruk de pleister er maar meteen vanaf. Want vanavond gaan we het eventjes terugkijken op ons mooie programma. Want we zijn nu ongeveer 12 maanden, ja een jaar al lang alweer bezig. En we gaan eens even terugkijken wat dat mooie jaar ons geboden heeft. En vandaag gaan we ook nog eens eventjes helemaal in de zomersfeer komen met de Haarlem 105 Stranddag van vorig jaar. Die er binnenkort trouwens ook weer aan zit te komen, maar daar hoor je later meer over. Nou, de strandoptredens hoor je, ook andere optredens van ons programma. En de lekkerste muziek uit de regio, zoals je net van Elaine Clark hoorde natuurlijk. Maar ook uit de rest van de wereld. Ja, deze man die komt niet uit onze regio, dat zou nog wat zijn. Hè? Nee, het is toch echt van het Engelse eiland.

Jazz Special Try Again hier op Haarlem 105. Ja, je luistert nog steeds naar 105 Sessions met, zoals ik in het begin van de uitzending al zei, vandaag een beetje een andere uitzending. We gaan namelijk terugkijken op de mooiste optredens van afgelopen jaar. Want we zijn ondertussen alweer een jaar bezig met dit mooie programma. En ook nog eens even terugkijken op het stranddagje van vorig jaar. Stranddagje, zeg ik nou wel. Nou, niet bagatelliseren, want het was een heus spektakel. Elk jaar zijn wij als Haarlem 105 zijnde. Eén dag zetten we uit vanaf het Zandvoortse strand. Komt er binnenkort ook weer aan. Volgens mij 11 juli. Jawel, 11 juli op een zaterdag zijn we weer de hele dag live vanaf het strand met muziek. En vandaag gaan we eens even terugkeren op 11 juli 2025. Want dan waren we er ook in. Dat was een hele mooie dag. Goed, we gaan eens even het muzieknieuws behandelen. Zowel van wereldwijd als in de regio hier. En we beginnen bij een festival wat vorige week geen doorgang kreeg. Gedupeerde bezoekers van het hardstyle festival Defcon One in Biddinghuizen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de organisatie nadat het evenement donderdagavond vroegtijdig werd beëindigd. Dat blijkt afgelopen dinsdag uit een verklaring op de website van het festival. Ze zeggen daarbij: we zijn nog steeds diep geschokt door wat er is gebeurd. Sindsdien hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een eerlijke oplossing voor elke bezoeker. Zo luidt hun toelichting. De organisatie biedt de bezoekers twee opties aan. Nou, daar komen ze. Ten eerste, volledige terugbetaling van de tickets of kaarten voor het festival van volgend jaar. Dat zijn dus keuzes dus. Hè. Je kan gewoon je geld terugkijken of je kan alvast kaartjes krijgen voor volgend jaar. Dat het hopelijk wel doorgaat. De organisatie benadrukt ook ten strengste dat de beslissing echt aan de kaarthouders zelf ligt. Maar laat weten te hopen het publiek in 2027 weer te mogen verwelkomen. Nou, dus voor de mensen die luisteren die kaartjes hebben, je kan dus of je geld terugkijken of ja, al volgend jaar gewoon nog een keer proberen. Ik zou dat tweede toch nog kiezen. Hartstikke leuk. Ja, dit is wel een zielig nieuwtje hoor. En er is gelukkig niemand overleden. Niet in die trant gelukkig. Maar het is alsnog wel een sneu ding. Het is namelijk orgeljoken. Ja, het zal je misschien niet ontgaan zijn. Die baalt er vreselijk van waar geplande optreden op het WK voetbal niet meer doorgaat. Nu, ja, het Nederlands elftal is uitgeschakeld door Marokko natuurlijk. Ze zegt overigens wel dat ze heel dankbaar te zijn voor de uitnodiging. Ze zegt erbij: alles stond morgen klaar, om morgen te gaan vliegen, vertelt Orgeljoke, die eigenlijk al rondom de wedstrijd tegen Marokko zou optreden. Ja, dat ging dus niet door, hè? Je hebt er niet gezien, omdat de FIFA het niet op tijd geregeld kreeg. Ze zegt daarbij: de vluchten en hotels waren al geboekt. Maar ja, het is dus allemaal niet doorgegaan vanwege de FIFA. Orgeljoke was nu van plan om rond de achtste finale op te treden, hè? De volgende wedstrijd van Oranje. Maar ja, zover is Nederland uiteindelijk helemaal niet gekomen. Ze zijn natuurlijk tegen Marokko na die slechte penalties eruit gegaan. Ja, en op de vraag of de 77-jarige Orgeljoke een herkansing krijgt tijdens het EK van over 2 jaar. Ja, dat zei ze eerlijk, dat weet ik nog niet. Ze zegt: dan ben ik 79, dus daar kan ik nog niets over zeggen. Op mijn leeftijd kan je niet zo ver vooruit plannen. Nee, dat vind ik ook wel een hele mooie inderdaad. En dan een laatste nieuwtje dat ook heel tragisch is. Ja, dat gaat helaas wel over een overlijden. Ja, dat is een bandlid van een iconische band, durf ik te zeggen. Namelijk Victor Willis, de leadzanger van The Village People, die afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat laat de band weten in een bericht op sociale media. Ze zeggen daarbij: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis, leadzanger van Village People. Village People werden natuurlijk in de jaren 70 bekend met grote hits In the Navy, Go West en natuurlijk YMCA. Hè? Ja, de mannen van de groep die hulden zich in verschillende herkenbare outfits. Zo waren ze gekleed als cowboys, als indiaan, agent en bouwvakker. En Willis stond bekend als de politieman of de marineofficier. Dat lachte dus aan met welk liedje. Nou, In the Navy heb ik wel vermoeden welke lied dan was. De zanger die verliet de groep in de jaren 80, in 1980 om precies te zijn, maar keerde later weer terug. Ja, vorig jaar, dat is dan toch wel weer jammer, traden ze op de inauguratie van Donald Trump. Ja, ach ja, wat zullen we daarover zeggen? Nou, helemaal niks lijkt me het goede plan. Maar goed, het is wel iconisch muziek natuurlijk, dus ik ga hem even

0: Ja, ja, lekker nummer, hè? Kelly Lee. Sweetest Release. Haarlem 105. Ja, je luistert naar Haarlem 105 met het programma 105 Sessions, waarin we elke week natuurlijk mooie muzikale gasten hebben. Maar deze week doen we het eventjes anders. We gaan namelijk terugblikken op alle mooie muziek die we afgelopen jaar hebben mogen verwelkomen in onze studio hier. Maar ook op onze tijdelijke studio op het strand. Ja, want vorig jaar waren wij in de zomer, rond deze tijd ook een beetje, begin juli, op het strand te vinden. Ja, dat doen we elk jaar. Dan zenden we één dagje vanaf het strand uit. En daar hebben we altijd muzikale gasten, hè, uit de buurt, maar ook echt van statuur. Hartstikke mooie jonge talenten. Oude rotten ook. Maar goed, dit is een jong talent waar we zo naar gaan luisteren. Want we gaan vandaag eventjes een aantal van die optredens terugluisteren om alvast even in die ultieme zomersfeer te komen. Ja, Rodon Cerise, die naam zeg je misschien helemaal niet, maar dat gaat na dit optreden denk ik wel veranderen. Fantastische muziek, heel erg mooi gezongen vooral. Minimalistisch, maar op een hele mooie zomerse manier. Hè. Je denkt echt van wauw, dit kan ik de hele avond naar luisteren op zo'n mooie zomerdag. Dus dat gaan we doen. Op 105, Rodon Cerise.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Dat was Dark Waters.
1: Ga je gewoon door? Ja, hè? Kapodastertje eraf. Ja, hoor. Ja, andere toonsoort. Ja, ik zag het al gebeuren. Ik zag je kapodastertje er al afgaan, hè. En dan weten we het wel. Dan moeten we altijd even wachten bij live artiesten. Want ja, dan gaat er in een andere toonsoort gespeeld worden. En bij een live concert dan kan je dat misschien nog met je band oplossen. Of het publiek een biertje laten halen. Maar bij een live uitzending is altijd wat lastig. Zodra ze klaar is, gaan we weer luisteren naar Roden Series. Het is, als je de videostream zou kijken, dan zie je dat het stevig waait op het strand. Maar het wordt wel druk. Ik zie mensen echt zonnebaden. Kan ik me dan helemaal niks meer voorstellen als hier zo'n studiootje staat. Dat mensen daar dan gewoon met ijsjes en al zonnebadend al een beetje zo rondrollen op het strand. Maar wij zijn er klaar. Roden klaar? Roden Series voor de tweede keer hier op 105.

Ja, kennen we hem nog, dames en heren? Adam Lambert. Nu met Under the Rhythm, dus bekend van My Heart is a Ghost Town. Hè, zijn bekendste hit, denk ik wel, van... Nou, wat zal het zijn? Een jaar of 2012 misschien? Dat is al een heel oud nummer voor mijn tijd in ieder geval, hè, dames en heren. Neem me niet kwalijk. Goed, we dwalen af. We gaan verder. Zoals ik net al zei, hè, strandoptredens hebben we elk jaar. Elk jaar gaan we lekker naar het strand. En met Haarlem 105 en hebben we artiesten, hebben we muziek. En dit was een van die dingen van vorig jaar. Hè. Chiara Bon heet ze. Ook weer een beetje lekkere, rustige muziek, maar... Ja, je moet het ook zo zien op zo'n hete stranddag. Heb jij maar gezien in hartstikke drukke muziek. Je wil lekker achteruit loungen op je strandstoel. Je wil lekker een zonnebrilletje opzetten, ogen dicht. En hoor je dit soort dingen dus.

Stevie Wonder, ja. Die hoef ik denk ik niet uit te leggen welk nummer dit was. Superstition op Haarlem 105. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions. En zo direct na de klok van 8 uur gaan we gewoon lekker verder, hoor. Dan hoor je nog meer strandoptredens, maar ook een aantal optredens van ons live hier uit de studio. Want het mooie aan het strand is, hè, je zit er echt live on-site, ben je daar met al die mooie, die zon, al die mensen. Maar het voordeel aan onze studio-opnames is dat het geluid gewoon wat beter is. En je kan echt, echt 100% genieten van die prachtige muziek. Dus de best of both worlds zo direct. Geen Robert Palmer, maar gewoon live muziek op Haarlem 105. Dat zo direct dus na 8 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen

Ja, dit is toch een fenomenaal nummer. En het spijt alvast Remco, die na mij zo direct zit, hè, vanaf 9 uur. Die houdt al van Wham ook. Ja, ik heb hem toch echt even van je gestolen, dit nummer. Maar dat moet je me maar eventjes in dank afnemen. Want het is zo'n mooi nummer, dat moet vaker gedraaid worden op de radio. Dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede uur van 105 Sessions... hier op deze prachtige donderdagavond is het uiteraard. Ja, we moeten eventjes soms... Met die zomer heb ik altijd dat je die dagen gewoon kwijtraakt. Maar het is echt donderdag, anders zou ik hier niet zitten namelijk. Dit uur gaan we mooie dingen doen. We gaan uiteraard eventjes terugblikken op de stranddag van Haarlem 105 van vorig jaar. Dat hebben we het eerste uur ook al een beetje gedaan. Hè? We gaan het elk jaar doen hier op Haarlem 105. We gaan lekker naar het strand met z'n allen. Dan hebben we live muziek. Vooral hele mooie jonge artiesten die echt net om de hoek komen kijken. Maar klinken alsof ze al 20 jaar bezig zijn. Op de goede manier, hè. Dat dus zo direct. En ook nog een aantal optredens uit onze eigen studio hier. Kortom, dit uur hoor je weer de mooiste momenten van 105 sessies van de afgelopen 12 maanden. En dus ook de stranduitzending van een jaar geleden. Nou, dat lijkt me duidelijk, dacht ik toch. We gaan even naar wat nieuwere muziek. Hè? Wham, dat is ja echt uber jaren 80. En dit nummer van Bruno Mars is redelijk recent eigenlijk. En ook heel erg mooi. En een beetje zomers. Risk It All, Bruno Mars.

Jessie J featuring B.O.B. op Haarlem 105 Price Tag. Ja goed, we gaan eens eventjes naar die mooie strandoptredens. Ik heb het nou genoeg over gepraat, we gaan eens even luisteren. En dit is een kort optreden, maar wel een hele mooie van Bernardo. Nou, ik ga er niet weer woorden aan vuil maken. Als je aan zomer denkt, als je aan het strand denkt, dan denk je aan Bernardo, als je het mij vraagt. Hier op Haarlem 105.

0: Nieuwe Kerkplein. Dankjewel.
1: Ja, dit was een fantastisch optreden. Melanie Heijerman, ik kende haar eigenlijk helemaal niet. En ook, hè, Melanie Heijerman, dat is gewoon, ja, dat zou je buurvrouw kunnen zijn, bij wijze van spreken, met zo'n artiestennaam. Maar er komt toch een geluid uit dat ensemble en zo. Fantastisch vond ik het. Dus dat was echt een hoogtepunt van die stranddag van vorig jaar. Nou, mocht je dit nou ook willen meemaken, hè, de stranddag van Haarlemoord 5 is toevallig volgende week zaterdag. Jawel, dan is het namelijk 11 juli en dan zijn wij de hele dag aan het uitzenden. Op het strand. We gaan reportages doen, we gaan interviews doen. En uiteraard ook de mooiste muziek, zoals je net hoorde. Hè? Maar dan weer andere artiesten dit jaar. Dus tune vooral in volgende week zaterdag 11 juli. Goed, wat we dit uur nog gaan doen. We gaan even naar een aantal andere optredens luisteren. Volledige optredens, hè, die we hier in de studio hebben gehad. Misschien wat vergeten favorieten. Misschien wat optredens die echt iedereen nog wel weet. Nou, je hoort het zo direct allemaal. En uiteraard blijven we ook gewoon nog even wat muziek draaien. Hè? Want anders dan wordt het alleen maar optreden na optreden. Dat is ook niet wenselijk. Maar dit wel hoor. Sommieu op 105.

Son Mieux van hun laatste album, hè. Mooi. Nummer 24 Hours hier op Haarlem 105. Goed, we gaan dus even verder met onze live optredens. Zoals ik al zei, hè, we hebben op het strand mooie optredens meegemaakt. Maar hier in onze studio hebben we eigenlijk elke week mooie optredens. Hè. Misschien als je vast hard naar het programma luistert, weet je dat. Elke week hebben we hier optredens live in de studio. Dan krijgen artiesten ongeveer een kwartiertje, hè, max 20 minuten de tijd om echt alles te geven. En eigenlijk gaat dat elke week helemaal goed. Elke week geven ze echt helemaal alles. In de ene week is het een ontzettend, net als vorige week bijvoorbeeld, ontzettend rustig duo. Hè. Iemand op de gitaar, iemand die zingt, gewoon heel mooi, bijna zwoele muziek, durf ik te zeggen. En de andere week staat er weer een soort metalband hiervoor. Dat is het mooie. Maar iets als dit heb ik eigenlijk nog nooit voor zien komen hier op Haarlem 105. Behalve, ja, dus deze ene keer. Hè. Je hoort hem al op de achtergrond een beetje aankomen. Let niet op het geadem, want ja, hij was zich even aan het voorbereiden. Onze David Blinko, overgekomen uit Schotland, ondertussen al ontzettend lang woonachtig in Nederland en vooral in Haarlem dan ook. En die muziek van hem, fantastisch. Beetje jazzy pop noemde hij het zelf. Hele lekkere beats, hele lekkere zang. Achtergrondzangeres was er ook bij. Kortom, kwartiertje. David Blinko op 105.

get out of the city. Let's get out of the city. Mountains to the sea. Haarlem 105. Goedenavond, al hier. Out of the city. Het volgende liedje, ook van mijn eerste album. Dit is Lotus.

0: fun.
1: Ik ga even switchen naar mijn tweede album. De eerste single van die album heet Close to Home.

0: Drive All Night, Wyatt Flores op 105. Daarvoor je Ten Sharp en daarvoor uiteraard het prachtige optreden van David Blinko. Hè? Wat een icoon was dat. En die hebben we hier twee keer in de studio gehad. De eerste keer ging er iets fout met de techniek. Ja, dat was heel lullig. En toen dachten we, nou David, kom op, kom het even overdoen. En hij gaf echt de volle 105%. Hè? Dat houden we hier graag van natuurlijk op Haarlem 105. En dan verdien je wel zo'n plekje in zo'n overzichtsuitzending. Goed, dames en heren, ik ga het afsluiten voor vandaag. Want ik denk dat Remco Lanting alweer staat te trappelen hier om zo direct zijn programma te maken. De Disco Trainer, geef hem eens ongelijk. Ik bedoel, lekkere soul, R&B, disco. Ik denk dat hij het zelf veel beter kan uitleggen. Kortom, de komende 2 uur op je radio, hele lekkere muziek. Maar goed, ja, eigenlijk 4 uur, hè, want je hebt net ook al 2 uur heerlijke muziek gehad. Volgende week zijn we er weer, dan wel weer met live muziek. Cut to the Bone hoor je dan. Ja, wie dat zijn en wat voor muziek, ja. Dan moet je maar intunen volgende week. Zo direct dus Remco Lanting. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
4: Een hele goede avond. Live vanaf de Zeilweg, Zeilweg nummer 10, is dit een Disco Train. 105.

0: Goedenavond.
1: Dit is Haarlem 105.
2: Remco op je radio, donderdagavond, discorijnavond, een hele goede avond. Een ondeugend begin van deze show met One Way, Let's Talk. En zojuist Prince Roger Nelson met 1999. De kleine man uit Minneapolis, als visionair. En wie nu hoort, Sheila E., afkomstig van het album Romance 1600. En mocht je vanavond verzoekjes hebben op de Soul Funk Disco en R&B vlak, app mij op 0605 105 38. Nogmaals, welkom bij de Disco Train.

Dat doe ik wekelijks in de vorm van de beste soul, funk, disco en R&B uit de 70s tot de zeros. Give it to me, you're the conquest. Hier op 105, 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. Om 9:30 is het tijd voor Remco's Disco Classic. Maar nu eerst een band die in 1982 een grote hit had met deze, wat mij betreft, heerlijke plaat. Aansluitend een track uit de film Julen en een band waarvan de duim een instrument op zichzelf is. Here is Royce Royce and Best Love.

Een lekker heet bad. Level 42, hot water hier op 105. Ik kijk naar rechts. Keuren volgens het spoorboekje, de tijd 9:30. En dat betekent tijd voor Remco's Disco Classic. Wekelijks een iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekkere 12-inch. Een 12-inch uit de maxi-single ook wel genoemd. Uit het zogeheten importcircuit. Destijds ging ik al naar Amsterdam. En er waren een drietal zaken die daar op dat vlak de bovenuit sprongen. Dat waren Atlos, Rhythm Import en Boeddhisk. En over de laatst genoemde plaatszaak in de tweede uur meer. Dat waren de places to be om jouw 12 inches met name uit het minder bekende circuit te scoren, zo gezegd. Wekelijks doen we daar een 12 inch van. En deze week is het de beurt aan Nightlife Unlimited met some parental advice. Just be yourself.

Ook wat nieuwere muziek tijdens de Disco Train. LF System hier op 105 uit 1922. Hungry for Love. En wie nu hoort, die dame met die fantastische stem. Don't you want a cola? Mama op sapje hier op 105. Sonic Surfers featuring Jocelyn Brown en Take Me Up.

ruim 30 jaar na dato. En wat mij betreft nog steeds tijdloos. Heerlijke muziek, Too Unlimited, Ray en Anita. No One, hier op 105 tijdens de Disco Train. En een blokje chauvinisme alom. 3 platen uit Nederland. Hier is Centerfold.

Je hoort de dames van Centerfold en Dictator. We gaan richting de klok van 10 uur. En collega Roet, die kwam net de studio in. Jezus, waar staat het volume hard hier? Nou, dat is deels omdat mijn oren me momenteel een beetje de steek laten. Maar tot zover mijn meningsdossier. Maar ook omdat ik het hele fijne muziek vind. Ik hoop jij ook. Laat het me weten op 06 105 105 38 via WhatsApp. Tot de klok van 10 uur. Yeti, Mildred en Caroline, de dames van Mai Tai. In de long version, de 12-inch. We gaan wat geschiedenis schrijven, geschreven door de heren van Tijn en Fluitsma. Uit 1985 afkomstig. Tot de klok van 10 uur gaan we lekker luisteren naar History.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Welkom bij het tweede uur van de Disco Train hier op 105.

Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. We begonnen met twee platen uit de hoogtijdagen van de disco 1978. Dan Hartman en Sylvester zojuist. En nu een kleine muzikale ode aan deze week overleden liedzanger Victor Willis.

You're the Village People hier op 105 tijdens de Disco Train. In Hollywood is everybody a star. En ik hoop dat het ook hierboven geldt. Victor Willis. En ik kreeg een appje van Patrick die vroeg van wie is Victor Willis ook weer? Nou, de liedzanger van The Village People. Maar welke klederdracht had hij dan aan? Hij was destijds de politieman, dan wel de marineofficier. Waarvan akte? Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Tot 11 uur de lekkerste soul, funk, disco en R&B. Met nu twee platen uit recenter tijden. Zometeen Jesse Ware met Freak Me Now. En eerst Bakermat, Can't Bring Me Down.

Royston Murphy, Jesse Ware, Freak Me Now hier op 105 tijdens de Disco Train. En niet alleen in Detroit, maar ook in Haarlem. Put your hands up for Detroit, Fede Le Grand. Zometeen is het tijd voor een funky life.

Julian uit Amsterdam. En wat voor een Fedele Legrand hier op 105. Put your hands up for Detroit. Maar dat doen we dan maar, hè. Tot 11 uur ben ik bij je met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En nog één plaat te gaan en wat voor een. The OJ's, Put Your Hands Together. En dan is het tijd voor de Funky Life track van deze week.

0: Oh, wat is dit toch fijne muziek. Tenminste, als je van soul, funk en disco houdt. The OJ's hier op 105. Put your hands together. Maar dat lukt wel, denk ik, met deze muziek. Ik kijk naar rechts. Strak volgens het spoorbroekje, 10:30. En dat betekent Funky Live hier op 105. En wat houdt dan in? Wekelijks draaien wij een band of een artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. En vanavond een artiest. Ik sta hier, anders had ik wellicht in de arena gestaan. Maar dat is niet helemaal waar, want ik kon geen kaartjes krijgen. Vind ik heel jammer, maar ja. We doen het gewoon met plan B. De Funky Live artiest van vanavond, Bruno Mars. Vanavond, zaterdagavond, zondagavond en dinsdagavond met The Romantic Tour in de Amsterdam Arena. De Funky Live samen met Anderson Paak. En voor mij staan ze, ik dacht, ik weet niet wanneer, maar één deze dagen ook samen als Silk Sonic in The After Party in Jimmy Woo. Dus wellicht mocht je daar nog kaartje voor willen krijgen. Doe je best, ze zijn niet goedkoop. Maar dan heb je ook wel wat. De Funky Live van deze week, Silk Sonic, Leave the Door Open.
1: Ladies and gentlemen, now start to the top. I bring you the cream of the crop, Silk Sonic.

0: Soundpark. Bruno Mars, hier op 105. De Funky Live van deze week. Leave the door open.
1: Dit is Haarlem 105.

James D-Train Williams, hier op 105, de naamgever van dit programma. En You're the One for Me. Nou, dat zegt hij goed. Juist, luisteraar, daar is wat ik het voor doe. Week in, week uit. Met de lekkerste soul, funk en disco.

Je hoorde Melba Moore hier op 105. En wat een fijne plaat was en is dat toch. Mind of the Night. 89.9 FM op de donderdagavond. Tussen 9 en 11. Disco, funk en soul. En als ik het over funk heb, dan heb ik het natuurlijk over Slick Rick James. Here is Give It To Me, Baby.

45 jaar oud maar liefst. Maar Goede Vonk is tijdloos wat mij betreft. Rick James had en heeft het begrepen hoor. Give it to me baby hier op 105 op de donderdagavond tijdens de Disco Train. En ik kijk naar links. Daar staat weer zo'n hele fijne plaat klaar hoor. The Whispers met I Can Make It Better van het album Imagination.

0: plafonds en vindt.
1: Zo is beter. Dat vond en vind ik het mooie van vinyl en van LP's. Of albums, zo je wilt. Dat er ook nummers op staan die misschien niet als single... want voor mij was dit niet direct een single. Maar los van het bekende werk It's a Love Thing and the Beat Goes On Rocksteady... was deze plaat afkomstig van het album Imagination uit 1980. I Can Make It Better, nou, daar doe ik in ieder geval wekelijks mijn best voor. Tussen 9 en 11 op de donderdagavond. De Whispers hier tijdens de Disco Train. En ik kijk naar rechts. 5 voor 11. Tijd voor nog één plaat. En die behoeft enige introductie. En dat gaan we dan ook doen. Want ik las op social media, op Instagram, to be exact, dat... Nou, grote vriend, gaat ver hoor. Ik kwam vroeger, toen was ik een jaar of 13, 12, 13, 14 enzovoorts... kwam ik, wat ik al eerder aangaf in het eerste uur... bij diverse plaatszaken in Amsterdam. En een van mijn favo's, mijn favoriete was toch wel Boeddhisk. En daar was de man, Bob Rusje, was daar werkzaam. Die werkte ook in de fonotheek van de NRB. Dat wist ik dan weer niet. Maar zo lees je nog eens wat na iemands overlijden. Bob Rusje was de drijvende kracht, een van de drijvende krachten... achter Boeddhisk in de Haringpakstreek in Amsterdam. En ik kwam daar vaak, ik kocht daar ook vaak mijn vinyl. En het leek mij toepasselijk om... ik weet eerlijk gezegd niet meer of Bob mij deze had aanbevolen... dan wel een van zijn collega's. Of dan wel dat ik zelf zo scherp was op de muziek. Het is het album Believer uit 1983. De band Chic. En de titel leek mij heel toepasselijk. Dus lieve Bob, rust zacht... In Love With Music. Dit was de Disco Train van deze week. Voor straks wat rusten. En morgen om 7 uur is mijn collega Rob Jonker er weer met Vandaag de Dag. We gaan eruit met Chic In Love With Music.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De